jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Westerveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Let's move!

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Agrotuinendier.
14: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
13: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
14: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Lunch, diner, borrelen en stappen.
3: Bij de stof valt alles te slapen.
4: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
3: Gezelligheid en lekker eten.
4: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
5: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
6: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
8: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, wees welkom bij de start vanochtend. Dit is de Veluwe start op voor deze vrijdag. Het is vandaag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag. En dat betekent dat het natuurlijk weer groot spektakel is in het centrum van Nunspeet. Oftewel, het is Eibetjesdag in Nunspeet. Je bent van harte welkom. Vanaf 9:30 gaat het beginnen. De optocht begint om 10:00 deze ochtend. In ieder geval, we zullen daar live verslag van doen. Vanaf een uurtje of 10:00 hier op Radio Nunspeet tot 2:00 vanmiddag. Goed, zover is het nog niet. Dit is de Veluwe start op tot aan de klok van 9:00 voor Nunspeet en de wijde omgeving. Met zojuist de knuffelplaat. Calvin Horse is dat. En die lanceert zijn gloednieuwe single Tot de Morgenzon Verschijnt. Betreft een vrolijke en nuptempo zomerplaat. In ieder geval, hij valt onder de vleugels van niemand minder dan Frank van Etten. Nou, luister maar goed, want er zit toch wel een lekkere Van Etten sausje overheen, zeg maar, een sausje. Goed, in ieder geval, tot aan de klok van 9:00 hebben we aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendbladen van vandaag. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. En natuurlijk kijken we nog eventjes naar het laatste nieuws wat we zelf binnenkrijgen op onze eigen nieuwsredactie. En natuurlijk ook weer en verkeer. Ik kan je kort en krachtig melden wat betreft de files en zo. Het is 9 van de 10 keer op vrijdag wel filevrij. Maar op dit moment helemaal in Nederland geen enkele melding te melden, zeg maar. Goed, in ieder geval, hoe zit het ervoor wat betreft het weer voor dit moment? Nou, vandaag wordt nog een vrij koude dag, kan ik je melden. Met vanmiddag temperaturen rond de 11 en max 12 graden Celsius. Vanuit het noordwesten trekken de buien over onze provincie Gelderland. Tussendoor is er slechts zo af en toe ruimte voor de zon. En daarbij waait een matige noordwestenwind. En het is best wel fris buiten, als ik het zelf zeg, hoor. Want sommige auto's die hebben een heel klein dun ijslaagje op de voorramen. Goedemorgen, wees welkom. Het is 7:13.
1: Het geluid.

Joan Osborne op Radio Nunspeet, One of Us. Goedemorgen, 7:15 geweest. Vrijdag 15 mei 2026. We gaan naar een aantal berichten toe. Regio Nieuws hebben we ook aandacht voor in deze aflevering van het programma De Veluwe staat op. Een 22-jarige vulpleger, afkomstig uit Hierde, gemeente Harderwijk, stond afgelopen woensdag opnieuw voor de rechter voor een reeks diefstallen en ook andere strafbare feiten in onder meer Harderwijk, Deventer en Apeldoorn. De vrouw was pas enkele uren eerder vrijgelaten in een andere zaak. Volgens justitie leefde de verdachte op straat, gebruikte ze drugs en pleegde ze diefstallen om haar verslaving te bekostigen. Het gaat om onder meer om het stelen van elektrische fiets, winkeldiefstallen, maar ook het rijden in hun gestolen bestelbus. En ook zou ze agenten hebben beledigd en ook geweigerd hebben mee te werken aan hun bloedonderzoek. De reclassering maakt zich grote zorgen. De vrouw zou kampen met niet aangeboren hersenletsel, verslavingsproblemen, maar ook een instabiele leefinsituatie. Zelf zei ze in de rechtbank dat ze haar leven wil beteren en open staat voor hulp. De officier van justitie eiste 9 maanden cel. De rechter koos uiteindelijk voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 90 uur. Mede omdat er inmiddels een opvangplek voor haar is geregeld. En daarbij kreeg ze een duidelijke waarschuwing. Als ze opnieuw de fout ingaat, moet ze alsnog de gevangenis in. Zo laat me dat weten via de regiobladen wat betreft vandaag. En dan het Nijkerkse nieuws. Het Koralenpad in Nijkerk wordt verbreed. De belangrijke verbinding tussen de wijk Spoorkamp en Doornsteeg is volgens de gemeente nu te smal voor zowel fietsers als de wandelaars. Voor deze werkzaamheden is 630.000 euro beschikbaar vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland. Dat geld was oorspronkelijk bedoeld voor extra investeringen in de basisschool Het Baken. Maar volgens de provincie vallen deze kosten onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook dit vinden we terug in de bladen wat betreft vandaag. Goedemorgen, vrijdag 15 mei. Het is bijna 10:50. De Veluwe is op met de hit van Doe Maar. Dit is Nijssen met Nachtzuster.

Ja, dat is de man met die prachtige stemmen. Neil Diamond en de Beelden van Noise op Radio Nunspeet bij de Veluwe start-up. We kijken naar het nieuws. De bouw van het strandpaviljoen Zandibar hier bij de Zanderplas is weer volop in de gang. Het dak zit inmiddels op het pand en de benodigde vergunningen zijn inmiddels ook verleend. Als alles volgens de planning verloopt, opent het paviljoen eind juni deels haar deuren. De opening gebeurt in fases. Bezoekers kunnen deze zomer al terecht in de functionele versie van het strandpaviljoen met een to-go-afdeling en ook een overdekt restaurant. Na de zomer wordt er verder gewerkt aan de afbouw, zoals extra inrichting en uitbreiding van het terrein. De bouw liep eerder vertraging op doordat er zonder complete vergunningen was gestart. En later ook nog de stikstofregels en ook de procedures rond het Natura 2000-gebied. Voor oponthoud, die hebben dat natuurlijk ook wel kunnen lezen via onze website rtvnunspeet.nl. Nou, inmiddels zijn de bezwaren afgehandeld en kan dus de bouw verder. De volledige grand opening van het Zandibar staat voorlopig gepland voor Pasen volgend jaar. Zo laat de eigenaar dat allemaal weten aan onze nieuwsredactie. En dan de gemeente Zeewolde wil 500.000 euro investeren in 8 noodaggregaten om voorbereid te zijn op langdurige stroomuitval door bijvoorbeeld oorlog of een cyberaanval. De aggregaten moeten zorgen dat belangrijke locaties in het dorp en ook het buitengebied van stroom blijven voorzien. De brandweerkazerne wordt het centrale punt tijdens een crisis. Op meerdere plekken komen zogenoemde noodsteunpunten waar inwoners hulpdiensten kunnen bereiken en ook bijvoorbeeld hun mobiele telefoon kunnen opladen. Volgens de gemeente is het namelijk belangrijk dat de aggregaten zelfs aan te schaffen, omdat huren tijdens een noodsituatie lastig kan worden. Dan wil heel Nederland aggregaten hebben, aldus de crisismedewerker Ron de Haas. De investeringen maakt deel uit van de voorbereidingen binnen de veiligheidsregio Flevoland, maar ook andere gemeenten en de veiligheidsregio's in Nederland oefenen met scenario's waarbij de stroom uitvalt. De gemeenteraad beslist over 2 weken over het voorstel voor wat betreft 500.000 euro'tjes om te investeren in dus die noodaggregaten. Goed, goedemorgen. Het is 7:55. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. En tot die tijd nog eventjes terug naar wat nieuw werk. Lisa Rose hebben we binnengekregen van de week. En vanaf vandaag mag ze gedraaid worden op de radio. Midden in Paris, hier op Nunspeet.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

0: gegeven en ook een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mees ingesteld. Deze maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden op 21 april juist opgeheven. Alleen in de Gelderse Vallei, waar veel kippenbedrijven gevestigd zijn, bleef de ophokplicht van kracht, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. En pellet- en timmerfabriek Ten Hove in Ermelo moet van de rechter alsnog €250.000 aan dwangsommen betalen aan de gemeente Ermelo. Het bedrijf probeerde via de rechter onder de betaling uit te komen, maar ja, dat heeft geen succes geleid. De kwestie sleept al bijna 20 jaar. In 2021 besloot de gemeente op te treden omdat het bedrijf zonder vergunningen 6 gebouwen had geplaatst en ook een illegale pelletopslag had. Om druk uit te oefenen legde de gemeente een dwangsom van €500.000 op. Later werd er gewerkt aan een nieuwe bestemmingsplan dat de situatie alsnog legaal moest maken. Ten Hove ging ervan uit dat de dwangsommen daardoor zouden vervallen en trok het bezwaar tegen de boete in. De gemeente besloot uiteindelijk het bedrag te halveren naar €250.000 als beloning voor de medewerking van het bedrijf. De rechter noemt dat bedrag nog steeds zeer hoog, maar oordeelt dat de gemeente juridisch juist heeft gehandeld en ook andere bezwaren van het bedrijf, zoals een foutje in de bedrijfsnaam, in de documenten werden afgewezen. Nou, Ten Hove kan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State, zo schrijft dat in de regio. Bladen van vandaag. 7:08, goedemorgen. Hit dan voor je klaar van Amar. We hebben de Pet Shop Boys, Akda de Munnik, Modern Talking, maar eens nog even terug naar het verstaanbare. Prachtige liedjes heeft die man gemaakt, helaas niet meer onder ons. Dit is Koos Albers. En hoe zit het met jou?
1: Zes

dat deden we met een plaatje van lang geleden. Hoe zit het met jou? 7:15, goedemorgen. Dit is de Veluwe Staat Op. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, sleept de gemeente Epe voor de rechter vanwege hoge dwangsommen rond de noodopvang in het Fletcher Hotel al daar in Epe. De gemeente wil met de dwangsommen afdwingen dat het COA stopt met de opvang maximaal van maximaal 276 asielzoekers. De vergunning daarvoor liep op 21 maart jongstleden af. Sindsdien loopt de dwangsom op met 63.480 euro per dag tot een maximum van 11,5 miljoen euro. Inmiddels is volgens de gemeente al ruim 1,2 miljoen euro verschuld. Tenminste verschuldigd. Het COA heeft een bezwaar gemaakt tegen de besluit en vindt de dwangsommen ook onterecht en ook te hoog. Volgens de opvangorganisatie is er sprake van overmacht door het landelijke tekort aan opvangplekken. En ook zou de gemeente de belangen onvoldoende hebben afgewogen. En daarom vraagt het COA via een spoedprocedure aan de rechter om het dwangsombesluit tijdelijk te schorsen. De rechtbank behandelt deze zaak op 29 mei aanstaande. Eerder legden ook andere gemeenten zoals Westerwolde en Hardenberg dwangsommen op aan het COA vanwege opvanglocaties die langer openbleven dan afgesproken. Zo schrijft het allemaal ook in de regiobladen van vandaag. Nou, de berichtgevingen komen uit het Algemeen Dagblad, Tegeler Graaf, Trouw en de Stentor. En natuurlijk ook het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie komt aan bod. Tussen nu en de klok van 9 bij de Veluwe Start Op.

En een standaard en traditiegetrouw is er natuurlijk altijd na Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag. Aandacht voor Eibeertjesdag natuurlijk. Vandaag in het centrum van Unspeet ben je van harte welkom. Vanaf 9:30 gaat het allemaal starten en de intocht, de prachtige intocht met klederdrachten start om 10:00 deze ochtend. De gemeente Elburg die vangt op dit moment nog geen asielzoekers op, terwijl het volgens de spreidingswet wel plek moet bieden aan zo'n 138 vluchtelingen. Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink noemt de situatie urgent en ook kritiek en waarschuwt dat Den Haag kan ingrijpen als Elburg geen actie onderneemt. Een eerder plan voor opvang aan de Bovendwarsweg ging in 2024 niet door vanwege stikstof en ook natuureisen. Sindsdien heeft Elburg nog geen nieuwe locatie gevonden. Ondertussen doet Apeldoorn juist meer dan verplicht. Daar zijn al 881 opvangplekken beschikbaar en wordt nu ook een extra noodopvang ingericht in een schoolgebouw in de Maten. Dat zorgt daar natuurlijk ook voor de nodige protesten en ook de spanningen in de wijk. Het kabinet wil dat alle gemeenten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Gemeenten die achterblijven, zoals Elburg, kunnen via interbestuurlijk toezicht door het Rijk worden aangesproken. Het college van Elburg bespreekt de situatie inmiddels met de gemeenteraad, provincie en ook de partijen die werken aan een nieuw gemeentebestuur. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de bladen, wat betreft deze vrijdag de 15e. Goed, de Veluwe staat op met Onderweg. Acte en de Munich, morgen wordt fantastisch. Dusty Springfield, we hebben Johnny Lyon, Vincent, Direct, Maxime en Babette en nog vele andere lekkere hits hier op de vrijdagmorgen bij de Veluwe staat op. Om 7:50 gaan we eerst nog even terug naar de jaren 80. Dit zijn de Pet Shop Boys met Western Girls.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
2: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
3: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
2: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
8: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
7: Juwelier Miekes, sieraderie.
8: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
9: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van 2 vrouwen... die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
12: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
11: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
13: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
11: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
19: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
20: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap, met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid, wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
21: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
22: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking, alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
23: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk.
1: voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: Calvin Horse lanceert zijn gloednieuwe single Tot de Morgenzon Verschijnt. Onder de vleugels van Frank Vanette. Dat kun je wel horen ook. Het zit een goed lekker Vanette sausje overheen. Tot de Morgenzon Verschijnt. De knuffelplaat voor vandaag, 15 mei. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

Songplaat voor vandaag. Johnny Lyon, Alain Dulles. Daarvoor hadden we trouwens ook nog Dusty Springfield. En dat deden we met The Son of a Preacher Man. 7:15, goedemorgen. Terug naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen uit de ochtendbladen. De gemeente Nunspeet zet een belangrijke stap richting de bouw van sociale woningen in nieuwbouwplan Nieuw Feitenhof. Door een wijziging van het bestemmingsplan aan de Brede Weg in Hulshorst komen stikstofrechten beschikbaar voor woningbouw. Op het perceel aan de Brede Weg 110 zit nu nog een intensieve kalverhouderij. Eigenaar wil deze stikstofrechten overdragen aan de gemeente als daar maatwerk tegenover staat. En daardoor kan een deel van de agrarische activiteiten verdwijnen. De gemeente past hiervoor het beleid aan. Op het terrein blijven onder meer een trimsalon, 100-dagopvang, maar ook hobbymatig gehouden paarden bestaan. En ook komt er ruimte voor caravanstalling en ook kleinschalige landbouwmechanisatie. En daarnaast mogen via de verkoop van de zogeheten sloopmeters 3 vrijstaande woningen worden gerealiseerd. De stikstofruimte is belangrijk voor de ontwikkeling van Nieuw Feitenhof in Nunspeet. Daar wil de gemeente Nunspeet ongeveer 650 woningen bouwen, waaronder veel sociale huurwoningen. En dat is nodig natuurlijk, hè? Laten we dat eventjes vooropstellen. Nou, laten we hopen dat het allemaal snel voor elkaar komt en dat zo snel mogelijk de schop in de grond kan daar in de nieuwe wijk Feitenhof. Laten we dat eventjes vooropstellen. Goed, goedemorgen. Zo dadelijk aandacht voor de jarigen van vandaag. Onder andere is Cor Jansen vandaag jarig. Presentatrice van het dialectprogramma hier op Radio Nunspeet. Is op dit moment herstellende van een ongeluk. Corrie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst en heel veel sterkte met je revalidatie. Straks de horoscoop, maar eerst nog eventjes die prachtige hit van Direct op Nunspeet. Dit zijn ze met Soldier On.

0: van de single. Heerlijke single uit 2020 alweer. Een eerbetoon aan iedereen die durft op te vallen in een wereld die door angst wordt gedreven, zeg maar. Direct hier op Nunspeet. En het prachtige Soldier On bracht de tijd om exact, het is niet te geloven, 9:10.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, dat gebeurt niet vaak hoor. Meestal zijn we te vroeg of iets te laat. Op zaterdag zijn we heel vaak te laat, zeg maar. Wat betreft de verjaardagshoroscoop. Voor deze vrijdag, de horoscoop, 15 mei 2026. Ik zei het al, Cor Jans is vandaag jarig. En ook onze Arjan Pap is vandaag jarig. Beiden natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. En iedereen die ook jarig is, zeg hem natuurlijk van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop. Je merkt dat je duidelijker begint te zien wat je wilt op werkgebied. Door eerlijk uit te spreken waar je behoefte aan hebt, zet je ook belangrijke stap vooruit. Tegelijk kan iemand uit je verleden weer contact zoeken. Neem eventjes de tijd om te voelen of je daar echt op zit te wachten. Je hoeft niets te doen uit beleefdheid. Door dicht bij jezelf te blijven, maak je keuzes die goed voelen. Dat geeft rust en zorgt ervoor dat je met meer vertrouwen verder kunt bouwen aan je eigen pad. Is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag, vandaag dus de 15e. En dan de spreuk, eens even kijken, van de liefde. Want die hebben we natuurlijk altijd achter de verjaardagshoroscoop. Echte liefde blijft, hoe zwaar het ook wordt. Oh, dat is een zware. In de Veluwe Stadop zijn dit maximaal.

0: Prachtige single van Maxime en Babette op Radio Nutspeet. En hoe dan ook was het allemaal geheten. Ex-Knuffelblad geweest voor een week of wat geleden alweer. Goed, in totaal 227 inwoners van de gemeente Elburg hebben de afgelopen weken meegedacht over de toekomst van speel- en ook sportplekken in de openbare ruimte. Met een enquête wilde de gemeente inzicht krijgen in de wensen van inwoners op het gebied van spelen, sporten en ontmoeten. Uit de resultaten blijkt nu dat inwoners vooral belang hebben en ook hechten aan veilige en groene speelplekken dicht bij huis. En ook is er behoefte aan plekken waar jong en oud samen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast noemen de inwoners verschillende verbeterpunten. Zo is er vraag naar meer schaduwplekken tijdens warme dagen, uitdagende speeltoestellen, maar ook beter onderhoud van bestaande voorzieningen. En ook willen inwoners meer aandacht voor veiligheid, inclusiviteit en ontmoetingsplekken voor ouderen, kinderen en ook jongeren. De gemeente Elburg laat weten de uitkomsten mee te nemen in het nieuwe beleid voor speel- en sportvoorzieningen. En daarmee wil de gemeente zorgen voor openbare plekken waar inwoners van alle leeftijd zich veilig en ook thuis voelen. Zo schrijven ze dat in de regiobladen wat betreft vandaag. Van Elburg naar Harderwijk, want de partijen die op dit moment onderhandelen over een nieuwe college van burgemeester en wethouders in Harderwijk hebben nog geen beslissing genomen over het aantal wethouders. Op dit moment telt Harderwijk 5 wethouders, waarvan 2 namens Harderwijk anders. Tijdens de verkiezingscampagne spraken meerdere partijen de wens uit om terug te gaan naar 4 wethouders, onder meer om de kosten te besparen. En ook de VVD was daar eerder voorstander van. De partij laat nu weten eventueel akkoord te gaan met 5 wethouders, als dat volgens hen beter is voor de toekomst van de gemeente. Wel willen de onderhandelaars snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het nieuwe college. Zo laat men dat allemaal ook vandaag weten. Dus bij deze weer daarvan op de hoogte. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. Eventueel mocht er wat te melden zijn aangaande files, lijkt me sterk. Maar het zou zomaar kunnen natuurlijk. Krijgen we daar een update te horen van de mensen van de ANWB. En tot die tijd eventjes een hit van Dolly Parton. Alleen in de uitvoering van Whitney Houston.
1: If I should stay.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte-Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Back to the 60s met The Holly. Stap, stap, stap. Daarvoor de Big O. Dagelijks te horen naar de headlines van 8:30 bij de VWB staat op. En dat deden we met Season Mystery to Me. Het is bijna 8:50. We kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen. Maar ook het regionieuws. En natuurlijk het lokale nieuws komt aan bod iedere ochtend opnieuw. Over regionieuws gesproken. Bij het Esso tankstation langs de A28 ter hoogte van Wezep. Daar is afgelopen nacht een overval gemeld. De politie deed daar ter plaatse onderzoek, onder meer met een speurhond. Zo meldt de 112-verslaggever daar ter plaatse. Voor het onderzoek zijn een groot deel van de parkeerplaatsen en ook de naastgelegen bossages en ook de groenstroken onderzocht. Na de overval werden de tankstation en ook de shop gesloten. Het personeel is door agenten gehoord. Bij de pompen stonden nog enkele auto's. Vermoedelijk waren er op dat moment van de overval ook klanten of getuigen aanwezig. Maar ja, de politie kan dat nog niet bevestigen. Over een eventuele buit, schade of het gebruik van een wapen is nog niks bekend over gemaakt. Zo meldt allemaal ook vandaag dus in de diverse bladen. En onder andere via onze collega's van GLD wordt het gemeld. En dan in de nieuwe woonwijk Horsterhoeven. Dat is een woonwijk wat in aanbouw is in Ermelo. Gaan op 19 mei opnieuw 18 woningen in de verkoop. De wijk verrijst op de plek van de voormalige camping Horsterhoeven. En dat is vlakbij het Wolderwijd. In totaal komen er 265 woningen in een groene en ook een ruim opgezette omgeving. Volgens ontwikkelaar De Buntenontwikkeling Oost ligt het nieuwe deelgebied op een van de mooiste plekken van de wijk, omringd door natuur en water. Horsterhoeven krijgt een mix van woningen voor starters, gezinnen en ook senioren. Ongeveer de helft van de woningen valt in de sociale segment, oftewel ook huur als koop. En ook komen er levensloopbestendige woningen en ook een maatschappelijk gebouw met een ontmoetingsruimte. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus via de nodige regiobladen wat betreft deze 15e mei. Terug naar de muziek. Ex-Knuffelplaat. Dit zijn de jongens van het Benner in duet met Olivia. Prachtige single. Ex-Knuffelplaat geweest. Dit zijn ze met wat

Als de dames, oh nee, sorry, ja, en de heren natuurlijk niet te vergeten, van Fleetwood Mac, Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies, hier op Radio Rensveld, bracht de tijd om 10 minuten voor. En daarvoor trouwens ook nog Olivia Dean en Nice to Each Other. En dat bracht de tijd natuurlijk ook weer eventjes voor een vast item. En dat betreft natuurlijk een update wat betreft het weer. Ja, want het is eibietjesdag natuurlijk vandaag in het centrum van Nunspeet. Je bent daar van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Om 10 uur start de folklorische optocht. Prachtig om te zien. Heel veel deelnemers zijn er altijd in het centrum van Nunspeet. En ook diverse shows worden gegeven op het marktplein van Nunspeet. Dus bij deze. Nou goed, wat betreft het weer. We beginnen vandaag nog droog met zo af en toe ruimte voor de zon. Maar later op de ochtend neemt toch weer de bewolking snel toe. Er trekken dan weer stevige buien over onze regio. En ook vanmiddag blijft het wisselvallig, al worden de buien vanuit het noordwesten geleidelijk wat minder. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Aan het einde van de middag trekt de laatste regen weg richting het oosten. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag niet warmer dan 13 graden. Vanavond en ook vannacht klaart het op en koelt het flink af. De temperatuur zakt naar 2 tot 4 graden en aan de grond is er kans op lichte vorst. De komende dagen dan verloopt het weer stap voor stap wat vriendelijker. Komende zaterdag morgen blijft het wisselvallig met enkele buien, wat zon en temperaturen rond de 14 tot max 15 graden. Zondag overheersen de droge periodes. Dan komt de zon vaker door en stijgt het kwik richting de 17 graden. Heel even naar maandag dan verloopt grotendeels nog droog met ruimte voor de zon. Later op de dag trekt er nog een regengebied over onze provincie. En vanaf dinsdag keert dan echt weer het lenteweer terug met vaker droog weer en temperaturen van richting de 20 graden en of hoger. Hoho, ja, daar kijken we naar uit. Laten we dat vooropstellen. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stadop van maandag tot en met vrijdag hier op de meest complete 105.9 FM. Veel geïmiteerd, maar nog nooit gevenaard. Blijf jezelf, dan doe je al gek genoeg. Dat is ons eigen motto. En dat is een

nacht hier op Radio Nunspeet. En we zijn aanwezig bij Eibertjesdag 2026. Dat allemaal hier op Nunspeet. Vanaf een uurtje of 10 deze ochtend tot vanmiddag 2 uur live verslagen hier op Radio Nunspeet. Thomas, laat nog eventjes naar de jaren 80. Ah, dit is zo'n lekkere plaat van een poos geleden. Ik zat vanochtend vroeg eventjes te scrollen, zeg maar, in het systeem. En we kwamen deze tegen. Full Force, hier op Nunspeet, bij de Veluwe, staat op. Met Alice, I Want You Just For Me. Maak er een goede vrijdag van. Girl.

0: y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
3: Kringloopwinkel, de cirkel. Sociaal.
4: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
3: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
4: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
2: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Lunch, diner, borrelen en stappen.
3: Bij de stof valt alles te snappen.
4: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
5: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
4: Juwelier Mieke Sieraderie.
5: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
6: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
8: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer vier leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer vier avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de vierde avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de vierde avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en 3 verse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
4: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons?

Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vrolijk.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
3: A1.

0: Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale.

0: De ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri, aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken, een uur extra reistijd. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld, via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bos Beton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de kinderkippenclub. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jou.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Nijkerk en omgeving.
0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Veen Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Let me be your hero. Would you dance?

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Schaarsberg en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
3: Come on.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N50 Zolle richting Emmeloord voor Kampen 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
5: Een hele goede middag. Na een weekje van mijn vakantie, dan ben ik er weer. En dan zijn we weer terug met die ene heerlijke vrijdagmiddagshow op A1 Radio. Waarbij we de vrijdagmiddagborrel natuurlijk gaan openen. Of doorzetten. Het is natuurlijk maar net waar je vandaan komt, hè. Laten we vooral proosten. Vandaag in de show. Het nieuws van deze week natuurlijk. Nieuwe muziek. En we spelen plaatsnaam of fabelkraam. Wat zou dat nou zijn? Straks klachten bij een examen, een waterkanon en geen compensatie na datalek.

0: en Hip to be Square, hier bij Feel Good Friday.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 15 mei 2026... en het wekelijkse borrelmoment is dus weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En dat is fijn, want dat betekent bijna weekend. Alhoewel, bijna weekend. Ik denk dat voor de meesten het weekend misschien gisteren al wel is begonnen. Omdat het natuurlijk gisteren hemelvaart was. Dus heel veel mensen zijn dan al vrij. Ik trouwens ook, dus dat is lekker. En als je dan toch al donderdag vrij bent, dan kan ik me dus heel goed voorstellen dat je dan vrijdag ook lekker vrij neemt. Of dat misschien wel vrijdag je vaste vrije dag is. Dat kan natuurlijk ook. En dan heb je helemaal geluk. En dan heb je gewoon gratis 4 dagen weekend. Dus dat is gewoon echt wel heerlijk, zo lang weekend. Kan iedereen van genieten. Maar ja, als je wel aan het werk bent geweest vandaag, dan kom je natuurlijk net bij de vrijdagmiddagborrel vandaan. Dus dan kunnen we gewoon lekker bij Feel Good Friday hier eventjes verder. Dat is toch wel prettig. Het weer houdt alleen niet over voor dit weekend. Dus we moeten nog wel eventjes doorbijten. Als het goed is, volgend weekend. Als dan met Pinkster ook weer wat festivalletjes en zo zijn. Als het goed is, wordt het dan dus beter weer. Gaan we het later nog eventjes over hebben vandaag. In ieder geval is de week snel gegaan en ik kan me heel goed voorstellen dat je geheugen niet echt alles bij heeft kunnen houden van deze week. Dus ik ga nog even wat belangrijke gebeurtenissen met je doornemen. En dan beginnen we bij school. Misschien is het lang geleden voor je, dat kan. Maar de eindexamens die zijn begonnen. En de VWO'ers die hebben deze week massaal ontdekt dat natuurkunde niet alleen over krachten gaat, maar ook over mentale veerkracht. Nou, hoe zit dat nou? Je zou het niet verwachten, maar er kwamen bijna 95.000 klachten nu al binnen over deze examenperiode bij het LAX, het Landelijk Actiecomité voor Scholieren. Waarvan er dus ruim 11.000 over natuurkunde alleen al. En een leerling die vond het zelf zo erg, die noemde het een absolute depressie. En eerlijk, dat klinkt volgens mij bijna negatiever dan een weerman die een stortbui op tv aankondigt bij het weerbericht. Nou, docenten die dachten van ja, we moeten toch iets. Die dachten, of in ieder geval docenten in Assen die dachten van laten we de schade een beetje proberen te beperken met een chillpil. Een soort placebo tegen paniek. Maar ja, weet je, als je vraag 3 begint met een proton beweegt door een homogeen veld, nou, dan heb je voor mij geen chillpil nodig, maar dan heb je denk ik eerder een defibrillator nodig. Nou ja, het klaslokaal had veel stress, maar in Loosdrecht ook. Want als we daarheen gaan, daar zagen we afgelopen week een protest tegen een noodopvang die volledig uit de hand is gelopen. De politie die zette toen een waterkanon in. En volgens mij zegt dat niet per se van oh, laten we de gemoederen bedaren als je mensen met 120 km per uur tegen de grond platspuit. Nou, 4 mensen zijn daar aangehouden. Waarschijnlijk omdat ze dachten dat het waterkanon onderdeel was van een soort gemeenschappelijke wellnessdag. Hydrotherapie, maar dan met ME-begeleiding. Nu voordelig ter bestellen voor uw demonstratie. Nou goed, het is in ieder geval niet prettig daar. Dan nog misschien wel het meest opvallende bericht van de afgelopen week. Odido, die heeft een bericht de wereld ingeslingerd en die zei: ja, er zijn 6,2 miljoen klantgegevens gelekt. Maar nee, we gaan jullie niet compenseren. Ja, nou, in ieder geval is dat definitief uit de hoge hoed gekomen. De CEO die legt het uit in een videoboodschap. In het Engels. Ja, want niets verzacht de pijn van een identiteitsfraude zoals een Deense man die zegt: sorry guys, maar we hebben eigenlijk niks fout gedaan. Ondertussen liggen de gegevens van mensen die al 7 jaar geen klant meer zijn dus ook op straat. Tja, gaat het dan nog echt goed, zou je zeggen? Odido bewaart dus data langer dan sommige mensen hun relaties duren. Maar hey, ze hebben geleerd van de communicatie rond de hack. Dat is dus in ieder geval prettig. Nu zou het nog fijn zijn als ze leren hoe je een wachtwoord instelt dat niet welkom 01 is. Met een hoofdletter. Ach ja. Wat er ook allemaal wel niet gebeurt. Straks om 17:15 nieuwe muziek. En ook ga ik de Friday Vibe weer draaien. Met welke plaat gaan we dit weekend nou gewoon starten? Jij kan er ook eentje insturen alvast. Stuur je berichtje in op Instagram @feelgoodfridaynl. En join the show.
2: Hey!

En Azizam hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel een beetje werd getriggerd door die titel. Want als je tegenwoordig kijkt wat er nog allemaal voor shit in de wereld gebeurt, dan is het niet eens een hele gekke titel. En toen ben ik nog eventjes verder gaan zoeken naar de betekenis van de lyrics die in deze song zitten. En het gaat dan voornamelijk om het verlangen van mensen om volledige controle en power te hebben. Dat is toch eigenlijk best wel bizar dat het nummer dat in 1985 uit mijn hoofd is uitgebracht, dat het nog vandaag de dag nog zo relevant is. Dat is toch bijzonder. Friday Vibe. Goed, elke vrijdag ga ik op zoek naar die ene weekendplaat. Wat wordt die weekendplaat deze week? Wat is de Friday Vibe? Nou, ik deel die van mij, maar jij kan ook die van jou met mij delen om iedereens weekend een kickstart te geven. Doe dat vooral via Instagram, @feelgoodfridaynl. Dan draai ik hem ook hier lekker op de radio. Nou, ik zet in ieder geval jouw vrijdagmiddag in beweging met een toch wel aparte samenwerking. Joost Klein, Karia en Tommy Cash, drie artiesten die elkaar hebben leren kennen bij het Eurovisie Songfestival, die vormen nu een soort boyband on steroids. Is ook letterlijk hoe een nieuwe mini-album wordt omschreven. En dat idee ontstond in de nasleep van Joost's abrupte songfestival-einde. Een moment dat ook onverwacht nieuwe deuren voor hem opende. Nou, op dat mini-album die ze hebben gemaakt staat het nummer I Miss You centraal. Denk wel de meest toegankelijke track. En dat nummer leunt heel erg stevig op de klassieke boyband-pop. Compleet met een beetje Eurodance-achtige glanslaagje eroverheen. En volgens recensenten is het zelfs het meest gestructureerde dat Joost tot nu toe heeft uitgebracht. Ja, dat is toch ook wel bijzonder te noemen. Textueel zit het vol verwijzingen naar het Songfestival, de rode draad die deze drie artiesten met elkaar verbindt. Maar ja, al blijft hun typische meligheid natuurlijk nooit ver weg. Ja, ze noemen zichzelf boyband. Hun nieuwe samenwerking, de Friday Vibe van deze week, I Miss You.

0: mooie dag.
1: Een hele mooie dag. Ja, dat moet het zeker worden zo vlak voor het weekend. Jay, mooie dag hier bij Feel Good Friday. En daarvoor toch wel die hele sterke Friday-vibe van het Songfestival Trio. Joost, Caria en Tommy Cash. I miss you. Ja, ik vind hem echt ontzettend leuk gemaakt. Maar goed. Zometeen in Feel Good Friday hebben we het even over het meest dramatische songfestivaljaar in een lange tijd. Dat is je vast niet ontgaan. En ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van een vers gedoopte artiest die vorige week vrijdag zijn oren niet kon geloven toen Nederland massaal voor hem koos. Een nuchtere knul uit de Achterhoek. Zometeen meer.
2: Waar

gaan we nog even kijken naar de vertragingen op de weg. Die zijn er bijna niet in onze regio. Dat is wel lekker. Zo zie je maar weer, hè, dat iedereen gewoon lekker die vrijdag vrij heeft genomen. Dat kan je gewoon zien aan de weg. We beginnen met een afsluiting. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Als je daar rijdt en naar de 28 richting Zwolle wilt, dan kan dat niet, want dan is de verbindingsweg dicht door werkzaamheden. Om alsnog dan op de 28 terecht te komen richting Zwolle, dan kun je het beste eventjes 3 lussen doorrijden en dan kom je er alsnog. Dan verder naar de A12. Dat is Arnhem richting de Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. 10 minuten. Dan de N325, Velperbroek richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort, nog 5. En de laatste vertraging gemeld, A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen, nog ongeveer 10 minuutjes op onthoud. Het rijdt in ieder geval heerlijk door. Mocht je toch ergens stilstaan, heel veel sterkte, maar daar ga ik niet van uit. Blijf er in ieder geval bij, want zometeen hoor je muziek van Marshmello. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: We fietsen het weekend in met Feel Good Friday. Met het slechtste songfestivaljaar ooit. En ook muziek van Son Milieu na Marshmallow.

Marshmello en Thomas Red, Where We Go, hier bij Feel Good Friday. Ja, je luistert dus naar Feel Good Friday, de vrijdagmiddagshow hier op AN Radio. Het is nu 6 minuten over 6:30, dus het is tijd voor...

stukje stiller te zijn in de Nederlandse huiskamers. De eerste halve finale, uitgezonden dinsdagavond, die trok slechts 541.000 kijkers. Ja, dat is toch het laagste aantal in jaren. En dat heeft alles te maken met die Nederlandse boycott natuurlijk. Nederland die doet dit jaar dus niet mee vanwege de deelname van Israël. En AvroTros die besloot afgelopen december al dat ons kleine landje zich terugtrekt uit de competitie vanwege het ernstige humanitaire leed in Gaza en de onderdrukking van de persvrijheid. Ja, en dat besluit, dat voel je dus heel erg terug in die kijkcijfers. Arme NOS en NTR. Normaal gesproken kijken we dus massaal, zelfs als Nederland niet in die specifieke halve finale zit. Ter vergelijking, vorig jaar trok de tweede halve finale nog 1,2 miljoen kijkers en de finale zelfs bijna 3,6. Maar ja, de voorbeschouwing haalde dinsdag maar 380.000 mensen voor de buis. Dus dat is niet bijsterveel. Nou, ondertussen gaat die show natuurlijk wel gewoon door. Finland, België, Israël, Griekenland, Zweden en nog een handvol plaatsten zich dinsdag voor de finale. En tijdens het optreden van Israël waren er pro-Palestijnse leuzen te horen in de zaal. Daarna werden er ook wel nog 4 mensen uit de zaal verwijderd, maar goed. Gisteren, in de tweede halffinale, traden onder andere Noorwegen, Denemarken en Oekraïne op. Maar ja, als we het dan toch hebben over het slechtste songfestivaljaar ever, dan kunnen we er net zo goed helemaal voor gaan, toch? Bijvoorbeeld door te eindigen met een ode aan een act die het nog slechter deed dan onze kijkcijfers hier in Nederland. Remember Monday, die deed in 2025 mee en die scoorde 0 punten met hun vocale doolhof What the Hell Just Happened. Soms zegt een titel echt alles.

single shot gooien bij de blind auditions van The Voice. Maar één stoel die omdraaide met daarin twee coaches. En uiteindelijk gewoon winnen op charme. Dit is het bizarre rollercoasterverhaal van Ruben Hillen, de kerstverse winnaar van The Voice of Holland vorige week vrijdag. En sinds zijn overwinning, ja, staat zijn leven op zijn kop, zegt hij. Je moet je voorstellen, je komt daar binnen als broekie. Je kan goed zingen, maar dan opeens verandert alles. En dat hoogtepunt, dat komt dus sneller dan hij zelf ooit had durven dromen. Want volgende week staat Ruben namelijk alweer 10 keer in het voorprogramma van zijn coaches Suzanne en Freek. In een stadion met 40.000 mensen per avond. Ja, dan moet je ook maar net tegen kunnen, denk ik dan, als je zo net komt kijken. Hij zegt zelf, 10 keer achter elkaar, 40.000 mensen in de Gelderdoom. Oh, dat maak je ook niet elke dag mee. Is toch lekker nuchter, hè? Ondanks al die aandacht, hij blijft er nuchter onder. Hij lacht dat hij weinig stront over zich heen heeft gekregen. En niet iedereen het ook eens hoeft te zijn met zijn winst. Dat zegt hij ook, want hij zegt, ja, het blijft toch een kwestie van smaak. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de muzikale molen draait voor hem door. Zijn nieuwe single die kwam ook gelijk uit vorige week vrijdag, 20 Seconds. Dat moet echt een knaller gaan worden. In de studio heeft hij die gemaakt met producer Arno Krabman, die ook wel werkt met Suzanne en Freek. En hij ging dus voor een plaat die vrolijk is en een goed gevoel geeft en waar je dan lekker mee op kunt knikken. Ja, dan zie ik echt zo'n ja-knikkertje voor me die op je dashboard van je auto staat, zeg maar. Dat hij dan precies op die beat is. Nou goed, dat gaan we zo horen. Tijd om bij te komen heeft Ruben zeker niet, want zijn agenda zit vol met repetities en ook zelfs opnames van een videoclip. Het is toch bizar. Hij zegt, de komende weken worden echt bizar druk, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Enthousiaste knul, dat is iets wat je kan zeggen. En dat enthousiasme, ja, dat hoor je ook terug in zijn muziek. Dus laten we hem eventjes draaien. 20 Seconds van Ruben Hillen. I've got 20.

Naast de indruk van Ruben was er vorige week ook een bijzondere samenwerking te zien op het podium van The Voice. Ja, dit is toch volgens mij wel echt een goede feel-good Friday, zeg maar, als je het zo hoort. Je hoorde Dinant Woesthof en Thijs Veldhuis en Under Pressure. Ik vond het een hele mooie samenwerking, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik dacht van ja, als we dan toch bezig zijn, dan draai ik deze er ook maar achteraan. Toch jammer dat deze niet officieel is uitgekomen. En als je trouwens hebt gekeken naar The Voice, dan kon je dus zien dat om dit nummer heen ook best wel een hele act heen was gebouwd. Zo stonden Dinant en Thijs tegenover elkaar. Ze keken elkaar toch wel indringend aan, recht in elkaars ogen. En ze begonnen met hun vingers knippen, zoals je ook wel kon horen. En ja, dat hele nummer zingen ze dan naar elkaar toe. Kijkend naar elkaar met een camera heel dichter bovenop. Dat doet me eigenlijk ook wel een beetje denken aan het Songfestival met de Common Linnets. Die deden dat toen ook. Daar ging die camera ook toen helemaal zo omheen. Nou goed, ik vond het in ieder geval een mooi optreden. Dus als je het niet hebt gezien, kijk het dan nog even terug. Goed, dan stop ik nu met al deze voice-avonturen. Het is inmiddels tijd voor... Is het nep?

Chip and Nothing Gonna Stop Us Now hier bij Feel Good Friday. Dat is toch wel weer een heerlijke plaat uit 1987 alweer. Dat is al wel weer een tijdje geleden. Dat is niet normaal. Ja, en net hoor je plaatsnaam of fabelkraam. Raad lekker mee. Is de plaatsnaam echt of is het gewoon één grote fabel en kraam ik maar wat uit? De plaatsnaam of fabelkraam was Jezus Eik. Dus ja, je kan eventjes meeraden, kan je altijd doen. Je kan je berichtje insturen naar feelgoodfriday, @feelgoodfridaynl op Instagram, mag altijd. Straks krijg je van mij de uitslag van deze, nou, toch misschien wel lastige game als je het niet weet. Dat is natuurlijk ook maar een gokje, maakt ook allemaal niet uit. Zometeen in Feel Good Friday, dan gaan we terug in de tijd ook in Hit Memories. Elke vrijdag ga ik terug in de tijd naar één specifieke datum. En daarvan laat ik dan de twee meest populaire platen horen. En deze keer gaan we terug naar... Ja, het is toch wel een aantal jaar geleden. Is het nou lang geleden of niet lang geleden? Ja, dat vind ik moeilijk te bepalen. Ik hou het lekker spannend. Straks hoor je naar welke datum we terug gaan. En ook ga ik nog muziek draaien van onder andere Matchbox 20. En ook Lil Nas X komt er straks aan. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot zometeen bij meer Feel Good Friday.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
4: Met nu Feel Good Friday. Zometeen muziek van Boyzone en Somber. Na Matchbox 20 en How Far We've Come.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
5: Hallo.

0: Lil Nas X, That's What I Want hier bij Feel Good Friday. En daarvoor Matchbox 20, How Far We've Come. Ik zeg een hele goede avond, of althans goede avond. Het is weer net begonnen met regenen, zie ik als ik naar buiten kijk. Dat is dan weer niet zo lekker. Maar het is in ieder geval vrijdagavond 15 mei 2026. De werkweek, ja, die is zo goed als voorbij. Als je geluk hebt, was die eigenlijk woensdagavond al voorbij. Want de meeste mensen hebben volgens mij wel gewoon donderdag vrij voor hemelvaart. Maar die hebben dan ook gelijk vrijdag maar vrijgenomen. Als je kijkt naar de situatie op de weg, daar staat gewoon geen file, waar het normaal gesproken in rijen aan rijen staat. Dus ik snap wel wat mensen hebben gedaan vandaag. Dat is toch heerlijk. Ik geef in ieder geval de weersvooruitzichten voor het weekend nog even. Want dat is natuurlijk wel lekker als je weet of je er nou op uit kan of niet. Vanavond in ieder geval veel bewolking met hier en daar een bui. Maar in het zuiden wordt het later droog. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog met minima rond de 4 graden. Morgen start de dag met wat zon. Later in de ochtend en middag opnieuw buien. Afgewisseld met opklaringen. Het wordt zo'n 13 graden bij een matige westenwind. Morgenavond klaart het verder op en blijft het meest droog. Namorgen blijft het nog wel even wisselvallig, maar na woensdag, ja, dan gaan de temperaturen omhoog en neemt de kans op buien verder af. Dus het belooft toch wel iets meer zomers te worden na de helft van volgende week. Dus dat is dan wel weer prettig om te weten natuurlijk. Dan vorig uur hoorde je ook nog natuurlijk plaatsnaam of fabelkraam. Ja, ik heb je een plaatsnaam of fabelkraam meegegeven. Jezus Eik, wat zou het nou zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, plaatsnaam of fabelkraam. Een hele hoop mensen zijn hier gierend hard ingestonken in ieder geval. Jezus Eik, is het een plaatsnaam of een fabelkraam? Ik kan je vertellen, het bestaat echt. Afgelopen weekend reed ik van een pretpark in België terug naar Nederland. En toen zag ik een afslag en toen zag ik boven die afslag doodleuk het bordje Jezus Eik hangen. En dat deed me toen een beetje denken aan een eik die dan van Jezus is of zo. Ik weet ook niet precies waar die naam, hoe die naam precies zit. Maar Jezus Eik, het bestaat dus echt. Je kan erheen rijden, vlakbij Brussel dus. Het is een gehucht in het Belgische, of in de Belgische provincie van Vlaams-Brabant. Het ligt in de gemeente Overijse. Niet te verwarren met het Nederlandse Overijssel. Het lijkt heel erg op elkaar. En het ligt zo'n 4,5 kilometer ten noordwesten van het centrum van Overijse. Aan de rand van het Zonienwoud. Op de grens met Tervuren en de Brusselse gemeente Oudergem. Ja. Als je me niet gelooft, je kan het nu opzoeken. Je weet alle informatie waar het ligt, dus zoek het vooral eventjes op. En kijk vooral heel verbaasd. Dat deed ik namelijk ook toen ik er langs reed. Dus ja, in ieder geval ben je weer een nutteloos feitje wijzer voor deze vrijdagmiddag. Zometeen gaan we terug in de tijd in Hit Memories. We gaan naar één datum en daarvan draai ik de twee meest populaire

0: Met het sombere weer buiten worden we in ieder geval vrolijker van somber en undressed hier bij Feel Good Friday. En daarmee is het tijd om terug in de tijd te gaan. Welkom bij Hit Memories. Elke vrijdag rond 6:15 duik ik de geschiedenisboeken in. En vandaag is dat naar 6 oktober 1990. Dat is toch wel lekker, hè? Dat we gewoon een klein stukje terug in de tijd gaan en dat we dan daar naar een nummer kunnen gaan luisteren die we gewoon eigenlijk bijna nooit horen. En dat is gewoon wel prettig. In ieder geval komt de lijst uit de top 40. Die is echt al ontzettend lang geleden begonnen. Dus er zijn nog heel veel lijsten. En er zijn dus nog zat andere nummers die je ook nooit hoort. Dus laten we even van start gaan. We beginnen op de nummer 2. Terug naar 6 oktober 1990. En op nummer 2 toendertijd in de UK Singles Charts stond een plaat die inmiddels een wereldwijde klassieker is geworden. 4 mannen, een onweerstaanbare groove en een sound die Motown-harmonieën brengt met dancepop en eurodance. London Beat scoorde een gigantische internationale hit, een nummer 1 hit in meer dan 10 landen, van Duitsland tot Australië en zelfs de Verenigde Staten. De plaat waar het over gaat werd geschreven door Jimmy Chambers, George Chandler, Jimmy Helms en William Hanshall en geproduceerd door Martijn Philips. En eerlijk, die catchy hoek die ga je denk ik de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgen. De dansvloerklassieker uit 1990 op nummer 2 in de Hit Memories van 6 oktober 1990. London Beat met I've Been Thinking About You.
1: 2.

0: Wat een heerlijke plaat van London Beat, I've Been Thinking About You. Op nummer 2 in de Hit Memories van 6 oktober 1990. Ja, en bovenaan de hitlijst op 6 oktober 1990... staat een plaat die in één klap heel Europa wist te raken. Een song die begon als een Duitse release op 2 april 1990... maar al heel snel uitgroeide tot een gigantische internationale knaller. Ja, misschien heb je al een idee waar ik het over heb. Matthias Reim, toen nog een relatief onbekende zanger, schreef het volgende nummer zelf en bracht het ook zelf uit op zijn debuutalbum Reim. Ja, wat volgde was pure geschiedenis van popmuziek eigenlijk wel, waar die onderdeel van is. Zijn nummer werd nummer 1 in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië. Maar ook in Nederland en Vlaanderen stond het wekenlang bovenaan. In Nederland werd het nummer grijs gedraaid op Radio 3... en stond ook 4 weken op nummer 1 in de top 40... en zelfs 6 weken op nummer 1 in de nationale top 100. Moet je nagaan. Wereldwijd gingen er meer dan 2,5 miljoen singles van over de toonbank... en dat voor een song die draait om een liefde die je wel wilt, maar ook weer niet... en toch maar ook niet uit je hoofd krijgt. Ich liebe dich nicht. Een innerlijke strijd die je hoort in elke regel van het nummer. En wat trouwens een heel leuk detail is... datzelfde jaar verscheen er zelfs een Nederlands vertaling. Verdomd, ik mis je. Ingezongen door Nick Kaan. En tot op de dag van vandaag blijft het nummer populair. En sinds de allereerste editie staat het ook nog eens onafgebroken... in de NPO Radio 2 Top 2000. Moet je nagaan. Muziekgeschiedenis is nog een klein woord als we het hebben over deze plaat. Maar vandaag neem u dus mee terug naar die iconische nummer 1 positie van 6 oktober 1990. En dat is Matthias Reim met Verdammt, ich liebe dich.
1: 1.

0: De nummer 1 in de Hit Memories van 6 oktober 1990. Matthias Reim, Verdammt ich lieb dich. Dat is toch wel een romantisch plaatje zo voor op de vrijdag. Alhoewel, het is ook wel weer een moeilijke plaat als je het zo denkt. Hè? Want hou je nou wel of niet van haar? Nou ja, goed, maakt de kamer niet uit. Zometeen in Feel Good Friday kom ik even bij je klagen over mijn lievelingsrestaurant. Die gaat het weekend definitief de deuren sluiten. En we gaan 1300 jaar terug in de tijd. Dit keer niet in Hit Memories, maar wel met een vakantie van een stel kleuters. Zometeen meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Dan nog even de situatie op de weg. Daar kan ik heel kort over zijn. Er is een afsluiting gebeld van bij de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is de verbindingsweg naar de A28 richting Zwolle dicht. Vanwege wegwerkzaamheden. En dan is er ook nog een kleine vertraging gemeld. A12 Arnhem-Duitse grens, dus afrit Beek en de Duitse grens. Een kleine 5 minuutjes vertraging. Dus dat valt reuze mee, zou je zeggen. In ieder geval lekker doorchasen naar je weekend als je nog onderweg bent. Het is nu 1 minuut over 6:30. Zometeen hoor je muziek van Damiano David.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Damiano David hier bij Feel Good Friday and the first time. Ja, de afgelopen twee weken ben ik een beetje gefrustreerd. Misschien merk je dat al wel een beetje. En dat komt, ja, dat is eigenlijk al vanaf 30 april toen ik het slechte nieuws hoorde. En dat is de dag die voor velen gewoon bekend staat als donderdag. Maar voor mij voortaan de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat mijn culinaire leven wel instortte. Want mijn lievelingsrestaurant Grand Café Terrein in Amersfoort gaat definitief haar deuren sluiten. En dat vind ik dan toch oprecht wel heel erg jammer. Want ik zat op de bank, niet vermoedend door mijn Instagram te scrollen, toen het bericht verscheen. En ik dacht eerst, misschien is het wel een grap, een misplaatste 1 april grap die bijna een maand te laat kwam. Maar nee, het was echt. Mijn lievelingsrestaurant, mijn veilige haven, mijn heilige grond van huisgemaakte rendang taco's, crispy chicken, kimchi burgers, flamkoeken, verse friet, bavette, tiramisu. En die tiramisu die zo zacht was dat je er eigenlijk sorry tegen moest zeggen om er een hap in te nemen. Moet je nagaan. Ja, het is verschrikkelijk. Ik kan er niet omheen. Vanavond ga ik er nog 1 keertje heen. 1 laatste keer. En ik heb eigenlijk wel besloten om het aan te pakken als een soort van afscheidsceremonie. Een culinaire begrafenis zou je het kunnen noemen. Ik denk dat ik straks gewoon naar binnen loop. Alsof ik een oude geliefde nog 1 keer in mijn armen sluit. Ik bestel dan gewoon alles wat ik ooit heb lief gehad. En waarschijnlijk nog 2 extra dingen. Want ja, een rouw maakt je ook wel een beetje hongerig natuurlijk. Maar ja, wat uiteindelijk dan? Wat moet ik dan? Wat moet ik met mijn leven als ik niet meer spontaan kan zeggen, weet je wat, ik heb zin in rendang taco's. Zonder dat iemand je dan raar aankijkt alsof je een fictief gerecht hebt verzonnen. Waar moet ik dan ook die crispy chicken uiteindelijk gaan eten die echt crispy is en niet gewoon crispy, zoals bij andere restaurants? En wie gaat mij troosten als ik midden in de nacht wakker word, zwetend, dromend van kimchi burgers die ik nooit meer zal zien of nooit meer zal proeven? Zoals zij ze daar maakten in Grand Café Terrein. Ik zie het al voor me, zwervend door Amersfoort op zoek naar een flamkoekvervanger misschien. Maar ja, misschien, heel misschien, is dit niet per se het einde. Misschien is dit het begin van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin ik nieuwe restaurants ontdek, nieuwe smaken, nieuwe favorieten. Misschien vind ik ooit wel weer een goede plek waar die tiramisu me aankijkt en fluistert, pst, het komt allemaal wel goed. Maar ja, tot die tijd. Ja, vanavond ga ik in ieder geval eten alsof mijn leven ervan afhangt. En heel eerlijk, dat doet het ook wel een beetje. Dus ja. Nog 1 keer ga ik door al die lekkere gerechten heen en gewoon alles wat er op die kaart staat moet gewoon op mijn bord komen. Het kan echt niet anders.

0: Genesis en Invisible Touch hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je Cameron, Whitcomb en Medusa. Dat is ook wel gewoon een heerlijk nummertje voor op de vrijdagmiddag. Als je trouwens net naar mijn klaagzang luisterde over dat eten en je hebt nu spontaan honger gekregen en denkt van, nou weet je wat, ik ga gewoon voor Leslie zo recht naar dat restaurant toe. Ik kan je vertellen, nou, ze gaan vandaag, dus vanavond dus definitief dicht. En er zijn al heel lang geen plekken meer te reserveren voor die avond. Dus dan kom je echt van een koude kermis thuis. Dus deed dat in ieder geval. Intussen las ik iets op internet, dus is het tijd voor...
1: Oh, een open stukje in de show. Wat moeten we daarmee doen?
0: Ja, een 6-jarige Noorse jongen die heeft tijdens een schoolreisje iets heel bizars gevonden. Dat 1300 jaar oud is. Ja, dat hoor je goed, dat is best oud. Terwijl Nederlandse kinderen op excursie vooral chips zoeken in hun rugzak, vindt deze Hendrik, een klein kindje, gewoon een Merovingisch zwaard uit de tijd voor de Vikingen. Dus voor de Vikingen. Het verhaal begint dus wanneer Hendrik over een veld loopt en iets uit de grond ziet steken. Het handvat van een zwaard. Hij pakt het op. Want waarom zou je geen eeuwenoud roestig object uit de aarde willen trekken zoals Arthur dat deed met het zwaard van Excalibur? Toch? De leraren hebben daarna meteen de archeologen gebeld. Want als een kleuter een wapen vindt dat bijna langer is dan hemzelf, ja, dan is dat misschien ook wel een klein beetje gevaarlijk. Het zwaard ligt nu in het Museum voor Cultuurgeschiedenis in Oslo. En het was maar aan één kant geslepen. En dat betekent waarschijnlijk dat het bedoeld was om iemand heel gericht een hele slechte dag te bezorgen. Ben ik toch blij dat ik hier nu zit en niet 1300 jaar geleden. Want dan was de tijd waarschijnlijk een stukje minder gezellig geweest als ik het zou horen. Alhoewel, nu hoor ik het mezelf zeggen. Er zijn genoeg plekken op de wereld waar het nu ook niet gezellig is. Dus laat me zitten. De Noorse autoriteiten prijzen de jongen en zijn klas omdat ze meteen contact hebben opgenomen met de gemeente en de archeologen. Dus konden ze het veiligstellen. Wat ze er alleen niet bij hebben gezegd, waarschijnlijk is het ook omdat ze bang waren dat Hendrik anders het schoolplein op zou rennen en het tot zijn persoonlijke koninkrijk zou verklaren. En als je daar op je 6e al een zwaard vindt, dan is de kans groot dat je later of archeoloog wordt, of een soort Noorse Arthur. Of misschien bepaalt dit wel de rest van zijn leven. Nou ja, dat lijkt misschien wel heel onwaarschijnlijk. Maar goed, hè, je weet het ook nooit. Je weet nooit wat zo'n kind met zo'n zwaard kan doen. Dus je kan het maar beter het zekere voor het onzekere nemen. In ieder geval was dit een heel opvallend reisje. Dat kan ik je wel vertellen. En tot zover...

en Right Between the Eyes hier bij Feel Good Friday op A1 Radio. En daarvoor nog Dermot Kennedy en Honest. En ja, daarmee is het al wel weer bijna tijd voor het eind van de show. Helaas, helaas, 2 uur vliegen natuurlijk voorbij. Ik heb inmiddels al wel echt weer heel erg honger gekregen. Dus ik ben ook wel blij dat het voorbij is. Want dan kan ik straks met gierende banden naar het restaurant waar ik je net over vertelde natuurlijk. Daar heb ik echt wel zin in. Als je niet genoeg kan krijgen van Feel Good Friday, ga dan naar Spotify. Leslie Gersen, zoek dat eventjes op en luister dan naar de Feel Good 21st Century Hits. Een hele mooie playlist van alle muziek die bij Feel Good Friday gedraaid wordt van na 2000. En als je nou wat oudere muziek wilt, dat kan natuurlijk ook. Dan heb ik de lijst Music Night All Out 60s to 90s voor je. Met alle Feel Good Friday klassiekers die we hier op de radio draaien. En dan kan je gewoon lekker de hele week door. Hoe fijn is dat? Dus doe dat ook vooral. Dan is het gewoon tijd. Ik ga je een ontzettend fijn weekend wensen. Hopelijk regen je niet weg. Volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. En dat betekent natuurlijk gewoon weer één groot feest.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En je luistert naar een kerstverse nieuwe uitzending van Het Weekend met Maarten Kneppers
4: en Patrick Kelderman.

0: Jim Miroquai met Cosmic Girl uit 1996. Daarvoor The Golden Earring, When the Lady Smiles. Bij een kerstversie nieuwe uitzending van Het is Weekend op AIN Radio. Met tegenover mij Maarten Knippers.
1: Hallo, hallo allemaal.
0: Hallo.
1: Hey Patrick.
0: Hallo Maarten.
1: Long time no see.
0: Nee, het was alweer een week geleden. Zo
1: ja,
0: ongeveer.
1: Een week en je had een lekker weekje vrij.
0: Ik had een weekje vrij.
1: Yeah.
0: Ja. Nee, het, ik dacht, ik heb de tuin laten vernieuwen. Dus ik ga gewoon lekker veel buiten zitten.
1: Ja, was het lekker?
0: Is niet gelukt.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar beter volgende week vrij kunnen hebben, volgens mij.
0: Ja, misschien wel.
1: Iets warmer.
0: Ik heb het toch altijd ook wel een beetje, al sinds heel wat jaartjes, de traditie om met Hemelvaartsdag vrij te zijn. Gewoon om die hele week te hebben, zeg maar.
1: Dat is traditie,
0: ja. Ja, dus ja, dat moet je dan toch wel ook een beetje vasthouden, of zo.
1: Ja, dat kan.
0: Dus vandaar.
1: Ja.
0: Slechte timing.
1: Helaas.
0: Ja, je doet er weinig tegen.
1: You win some, you lose some.
0: Ja, The Ace of Spades. Zong een...
1: Meuterhead.
0: Een meuterhead, een muzikant, een zingende bassist.
1: Jesus Spades.
0: Ooit eens, lang, lang geleden.
1: Jawel.
0: Nee, dus weinig zon gehad in mijn vakantie.
1: Ja.
0: Maar zon, zeggen mensen dan. Ik heb wel andere dingen gedaan, hoor. Een beetje binnen aan het klussen geweest. Altijd leuk.
1: Ja,
0: op zijn tijd, hoor. Ik bedoel, haast heb ik niet, maar stilzitten kan ik ook niet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat.
1: Wat heb je aangepakt?
0: Ik heb een paar dingetjes in de woonkamer een beetje opgefleurd.
1: Oh.
0: En ik was nog altijd bezig met een kastenwand bouwen voor boven. Wat een slaapkamer omgebouwd gaat worden tot een soort van thuiswerkplekkantoording.
1: Oh, ja.
0: En dan moest ik nog van alles schuren en zo. Dus ik heb heel wat velle schuurpapieren weer erin getrapt.
1: Oh, ja.
0: Dus dat gaat allemaal best.
1: Oké.
0: Okay. Hoe is jouw week, Maarten?
1: Ja, was kijk ook van alles. Hè? Ja, inderdaad. Donderdag heb ik altijd vrij, Hemelvaart. Uh-huh. Dat maakt het echt niet uit. Even kijken, wat heb ik gedaan? Ja, gewerkt. Dat herinner ik me vooral.
0: Jullie hadden op het werk ook nog last gehad van die brand
1: klopt,
0: in die
1: Almere,
0: servers. In Almere.
1: Server, ja, alles. Deed het even niet. Vorige week, donderdag en vrijdag was dat vooral. En maandag begon het weer een klein beetje te doen. Dinsdag nog weer een beetje meer. Woensdag deed het uiteindelijk alles weer.
0: Mm.
1: Maar wel een paar dagen flink last van gehad, ja.
0: Ja, en nu ben je dus eigenlijk een beetje het achterstallige werk aan het wegpoetsen.
1: Ja,
0: en aan het puinruimen.
1: Ja, heel veel dingen hadden een limiet, een tijdslimiet. Van nou, dat moment zou het allemaal weer sowieso alles weer gaan doen. Niet los van deze brand.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nu weer een week vooruitgeschoven. Dus al die mensen die we blij gemaakt hebben, nou, vanaf die datum, dan doet alles het weer.
0: Oh.
1: Die moeten we volgende week teleurstellen dat het weer niet doet.
0: Ja.
1: Dus dat wordt gezellig.
0: Het nadeel als je afhankelijk bent van dat soort buitenstaande organisaties.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee wat jij hoort.
1: Ja, nu niet meer.
0: Ik hoorde ook in de verte, dacht ik, een telefoon overgaan. Yes. Maar nee, is misschien...
2: Siri.
0: Oh, het is jouw smartphone die...
1: Van te kletsen.
0: Nou, wat apart.
1: Ja.
0: Gewoon Siri getriggerd vandaag. Jeetje.
1: Jeetje, naaltje.
0: Zou Siri mee kunnen doen met het weekend openen?
1: Zeker, doe dat maar.
0: Ja? Oké. Interessant.
1: Ruben.
0: Moet ik nog uitleggen aan Siri? Nee, hè?

0: Ilse de Lange die kroop even door het spreekwoordelijke oog van de storm, zeg maar.
1: Door de kroop, ja.
0: Ja, de eye of the hurricane. Ja, ik ging weer allemaal spreekwoorden door elkaar heen gooien.
1: Maar
0: je
1: zat in de buurt. Het zit wel in het oog van de storm, inderdaad.
0: Ja, het bestaat wel, oog van de storm. Zeker. Ja, precies. Maar ik wilde ook gewoon even checken of jij nog wakker was. Ja, want ik weet dat jij af en toe gewoon taalpurist bent. Nee. En dat je mijn... mijn afslachtingen van Nederlandse talen niet altijd even goed kunnen waarderen. Ja, ja. Terwijl ik vind dat gewoon dichterlijke vrijheid, Maarten.
1: Ja. De taal is de voertuig van, van de geest nog steeds. Het is wel een krakende wagen geworden, zei iemand ooit.
0: Ja. Oh, wauw.
1: Ja. Maar het is, weet je, taal is aan ontwikkeling onderhevig. Dus er komen invloeden van buitenaf. Yushu en...
0: soms is ontwikkeling is ook een stukje achteruitgang.
1: Ja, toch. Ja, in het zekere zin, ja. Zeker. Lullig muziekje.
0: Ja, het is inderdaad wel... Ja, ik vind dit ook wel echt... Het defineert ook wel als lullig muziekje, ja. Ja, ik kon hem geen naampje verzinnen. Dus ik vind het wel een beetje een lullig muziekje.
1: Ja. Ja, dat is gewoon lekker.
0: Ja. Lekker... Is jou nog iets anders opgevallen afgelopen week? Zeg maar buiten het werken en het geneuzel om.
1: Jeetje. Even denken hoor. Wat was er allemaal?
0: Nee, ik heb echt onder drie bakstenen gelegen. Ja, ik had echt vakantie. Ik heb echt helemaal niks gedaan.
1: Nee, snap ik. Nou. Even kijken. Dat is, ja, we hebben nu het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Staat nu voor de deur.
0: Ik wist het nog steeds niet.
1: Ja, dat is morgenavond geloof ik.
0: Oh, leuk voor ze.
1: Ja, zeker. Leuk iets. Verder, jeetje, ik moet echt nadenken inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk al die de bezoek van Trump aan China. Is daar op bezoek geweest.
0: Och.
1: En ze hadden hem warm welkom geheten, begreep ik. Maar ze waren niet erg onder indruk van de Verenigde Staten.
0: Nee, snap ik. Als ik China was, zou ik daar ook niet van onder de indruk
1: dat
0: zijn.
1: Dat was het dus eigenlijk, ja.
0: Nou, op zich terecht. Toen ik nog een beetje dit Radio Feuilleton aan het voorbereiden was, eerder deze avond, toen zag ik nog wat nieuws bij A1 Media Groep Maarten. En dat is voor jou ook wel een beetje een thuiswedstrijd. Het gaat namelijk ook over Hoevelaken.
1: Okay.
0: Daar is al tijden gedoe rondom het station. Qua veiligheid en fietsen en vandalisme en zo.
1: Ja.
0: En nu hebben dus de gemeente Amersfoort en Nijkerk... die gaan beter samenwerken bij toezicht en handhaving... rond dat treinstation dus. Het is nu namelijk zo dat officieel ligt het op het terrein van Amersfoort. Ja. Alleen de BOA's van Amersfoort die komen daar eigenlijk nooit. Of in ieder geval heel weinig.
1: Ja.
0: En nu is het zo dat de BOA's van beide gemeenten... daar nu ook mogen optreden... op het grondgebied van de andere gemeente. Dus het kan maar zo zijn dat de BOA van Amersfoort... even de snelweg oversteekt en dan zomaar op het terrein van... ik noem maar wat, de parkeerplaats van het station... wat natuurlijk wel echt in Hoevelaken ligt... om daar nog eens eventjes een dikke vette prent uit te schrijven... en dat een BOA van de gemeente Nijkerk... eventjes het viaduct overgaat, even het perron oploopt... en daar nog eventjes een bon gaat uitschrijven wanneer nodig.
1: Ja. Ja, ik was woensdagavond stapte ik de trein uit. Heel veel politie.
0: Oh, kijk.
1: Er waren vier politieauto's stonden voor het station. En er was echt iets van acht man politie. Ja, allemaal jongeren aan het vasthouden. En daar hoorde ik even een verhaal. Ja, die eentje liep te zwaaien met de samurai-zwaars blijkbaar. Och. Net zoals een beetje maf gebeuren.
0: Je mag ook niks meer tegenwoordig. Is dat niet normaal? Oh, ja. Dat dacht ik even.
1: Dus dat was wel een dingetje. Ja.
0: wel een dingetje. Ja. Dat er een of andere maloot met een vlijmscherp Japans...
1: De helikopter was zelfs uitgerukt.
0: Ja. Ja, wat ga je met een helikopter tegen een zwaard doen? Ja. Nou ja. Dat dus. Nou, hoop op een veiligere situatie. Zullen we daar maar op houden?
1: Ja.
0: Nou, lijkt me een fantastisch idee. Ik ben net een seconde te laat met de plaat instarten. Ik wilde zeggen, we gaan richting de headlines van het nieuws. Maar ja, eerst nog even wat muziek. We hebben zeker klaarstaan Alicia Keys met The Empire State of Mind. Maar dan wel even de versie zonder Jay-Z.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Oh, dit knopje moest ik indrukken, ja.
4: Jawohl. Nach A1 Hengelo nach deutsche Grenze. Zwischen Luther und die deutsche Grenze. 2 Kilometer, 4 Minuten Polizeikontrolle.
3: Polizeikontrolle.
4: Ja, A15 Nijmegen nach Gorinchem. Zwischen Afrit Leerdam und Afrit Arkel. 2 Kilometer, 1 minuut.
5: Oh nee, toch niet?
4: Ja, toch wel. Ja, die Afrit is dicht. Unwellwording. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist jemand, die nicht gut geworden ist. Ja, zeigt die das, ja. Dan hebben we een afsluitung und Umleitung. A12 Den Haag naar Utrecht. Zwischen Gouda West en Woerden. Wegwerkzaamheden. Und A20 Hoek van Holland naar Gouda. Zwischen Moordrecht en Knopen Gouwen. Gouwe wegwerkzaamheden dicht. En dan hebben we de 2 laatste nog. A27 Utrecht naar Gorinchem. Zwischen Knopen Lunet en Knopen Evendingen. Wegwerkzaamheden. Dat is ook eigenlijk zo. Ja, het verkeer weert omgeleid worden. Naar, dat dauert nog enige dagen. De laatste is de A28, zwischen Assen en Zwolle. Zwischen Flausenberg en Knopend Hogeveen. Wegwerkzaamheden ook toe. Ja, dat is waar.
6: I want a girl with a short skirt and a

0: We gaan eens even kijken naar wat sportieve omstandigheden. En zo kunnen we al even vooruit gaan blikken op het zomerfestijn van de Barneveldse voetbalvereniging SDV, SDV Barneveld zelfs. Daar wordt namelijk een zomerfestijn georganiseerd. Ja, dat was voorheen gewoon familiedag. En dit jaar wordt er nog groter uitgepakt en hebben ze dus ook omgedoopt naar het zomerfestijn. Je kunt je klaar gaan maken voor een dag vol met muziek, leuke activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. En het hoogtepunt, vanaf 7 uur 's avonds kan er samen gekeken worden naar de WK voetbalwedstrijd met Oranje op een groot LED-scherm. Dat kan allemaal dankzij vrienden van de Club van 100 en de opbrengst van een oliebollenverkoop eerder dit jaar. Dus zoals gezegd, Oranje op een groot scherm vanaf 7 uur 's avonds. Maar je kunt ook gaan kijken wie het snelste is op de baan. Want tijdens het Sterk door Vriendschappen Zomerfestijn kun je van 12 tot half 8 dat gaan bewijzen in een simracing trailer met 5 heuse cockpits. Dan kun je dus Formule 1 gaan rijden of andere hele snelle auto's. Dus sportieve activiteiten. Daarnaast wordt er ook gevoetbald, ouders tegen de kids. Dat is een traditie en die wordt natuurlijk ook doorgezet. En er is een heuse wedstrijd kratjes stapelen. Dus er wordt gevraagd, hoe hoog durf jij te gaan? Ik zie hier al wat foto's op de website staan. Dat is helemaal niks voor mij met mijn hoogtevrees. Ik zie mensen al op kratjes,
1: oh, echt staan.
0: Kratjes bier klimmen. Oh, nee. Die al wel 20 kratjes hoog zijn. Dan sta je wel heel wat metertjes in de lucht. Ja. Gelukkig hang je in een tuigje. Je kunt ook gaan voetvolleyen. Dat en nog veel meer. Allemaal op 20 juni aanstaande. Je moet je nog wel even gaan aanmelden. En dat kan tot 1 juni aanstaande. Dus daar heb je nog een paar weekjes de tijd voor. Heb je nou nog geen team? Dat is ook geen probleem. Je kunt ook aansluiten bij een team. En samen met misschien wel je nieuwe vriendengroep voor de winst gaan. En ook daarvoor kun je je aanmelden. Via de website van de Barneveldse Voetbalvereniging. Daarop is overigens ook meer informatie te vinden. En dat is natuurlijk sdvb.nl.
1: Afgelopen dinsdagavond zijn onlangs opgeleide CS'ers Tijn Severs en Thomas van Lierop samen met hun begeleider

0: regelmatig discussie oplevert op het veld. Juist door samen beelden te analyseren, leer je beter kijken, positioneren en beslissingen nemen. Tijn en Thomas zijn onlangs geslaagd voor het theoretische gedeelte van een CIS-plus-opleiding. Binnen onze club vinden we het echt minstens zo belangrijk dat jonge scheidsrechters zich ook in de praktijk blijven ontwikkelen. Door avonden zoals Clipmania bij te wonen, leren zij niet alleen de regels beter begrijpen, maar ook hoe je situaties interpreteert, samenwerkt en met vertrouwen beslissingen neemt op het veld. De combinatie van theorie en praktijkbegeleiding helpt onze arbitragetalenten groeien tot sterke en zelfverzekerde scheidsrechters. Mooi om te zien hoe onze jonge arbitragetalenten zich blijven ontwikkelen en met enthousiasme investeren in hun rol als scheidsrechter. Zelfs wat dat betekent, op pad van het verre hoorde harde week. Lijkt het jou ook leuk om je club scheidsrechtercertificaat te behalen? Of wil je er meer over weten? Neem gerust contact op met arbitrage@mhch.nl.
1: We blijven even in de familiedagen. Er wordt namelijk ook een familietoernooi georganiseerd bij de Barneveldse basketbalvereniging, de Tower Jumpers. Dat vindt over 2 weken plaats, op 30 mei. Vanaf 12 uur in de middag in de Oosterboshal. De inloop is trouwens al om vanaf 11:30. Dan om 12 uur start dus het toernooi. Met de prijsuitreiking die om 17:30 ongeveer zal starten. En om de gezellige familiedag af te toppen is er ook een barbecue vanaf 18:00 s'avonds. Dus ook de Tower Jumpers in Barneveld die organiseren van alles leuks.
0: Geeft de voetbalvereniging Hoevelaken aan dat 4 juni de afscheidswedstrijd is van Ludo Horst. Save the date. Aan het eind van dit seizoen neemt Ludo Horst afscheid als voetballer bij SC Hoevelaken. Ludo maakte meer dan 10 jaar deel uit van de A-selectie en was de afgelopen jaren de trotse aanvoerder van het eerste elftal. Naar verwachting speelt hij zaterdag 23 mei zijn laatste officiële wedstrijd voor SC Hoevelaken, waarna hij zijn voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wil gehangt. Een bijzonder moment dat we als club natuurlijk niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom organiseren we op donderdag 4 juni een speciale afscheidswedstrijd voor Ludo. Tijdens deze avond neemt het huidige eerste elftal het op tegen team Ludo Horst. Een elftal vol oud team, clubgenoten en bekende namen uit het verleden waarmee Ludo door de jaren heen heeft samengespeeld. Team Ludo Horst staat onder leiding van Jan van den Heuvel, de trainer die Ludo liet debuteren in SC Hoevelaken 1. Zet donderdag 4 juni dus alvast in de agenda. Kom naar Sportpark Kleinhoven om onze aanvoerder het afscheid te geven dat hij verdient.
1: En we blijven nog even in de voetballerij. En morgen is er natuurlijk ook weer een kerstverse nieuwe radio-uitzending van Sportmatinee. En daarin is er aandacht voornamelijk voor live voetbal, waar ook de volgende wedstrijd in plaats gaan vinden. In de derde divisie A moet uitkomen Sparta Nijkerk. Zij spelen uit in Woerden tegen Sportlust 46.
0: En ST Hoevelaken speelt uit tegen DZC 68 uit Doetinchem in de vierde divisie D.
1: Ik dacht, je gooit dingen door elkaar. Barneveld, dat was Barneveld, Maarten.
0: Ja, dat zei ik.
1: Jij zei Hoevelaken. Ik verstond Hoevelaken.
0: Oh, dat zou zo moeten.
1: Ja, je had nog een beetje een Babylonische spraakverwarring. Ik kan het beste overkomen. Ja. Dan een divisie verderop in de eerste klasse F in het district Oost. Daar vinden we de Veense Boys. Zij spelen een regio derby in Putten tegen SDC Putten.
0: En NSC Nijkerk die speelt uit tegen Go Ahead Kampen in zaterdag Oost, tweede klasse G.
1: Dan in de derde klasse en in de district Oost. Daar vinden we VVOP uit Voorthuizen. Spelen lekker een wedstrijd thuis en ontvangen voetbalvereniging Hattem.
0: En dan krijgen we SC Hoevelaken. Die speelt thuis tegen SV Schravenland in de zaterdag West 1, derde klasse C.
1: In district Oost, klasse 4B. Daar vinden we de Terschuurse Boys. Zij moeten uit gaan voetballen in Oosterbeek. Zij spelen tegen OVC 85.
0: En dan hebben we 2 wedstrijden in de zaterdag Oost, vijfde klasse B divisie. Namelijk VV Barneveld, die ontvangt de Apeldoornse Boys. En VV de Veluwse Boys, voetbal tegen VV.
1: Oh, een gemeentederby. Yeah. Gezellig, leuk. En natuurlijk volgen we ook nog damesvoetbal. In de eerste klasse B op zaterdag komen de dames van Sparta Nijkerk uit. Zij zijn al kampioen, maar er moet nog even gevoetbald worden. Zij spelen thuis tegen de Leeuwarder Zwaluwen. Dus dat soort voetbalpraktijken hoor je morgen van 2 tot 5... bij de collega's van Sportmatinee. Natuurlijk gewoon hier op A1 Radio. En wij van het weekend houden ook wel van een keer wat stevigere muziek. Zo ook deze van Muse. Dit is Starlight uit 2006.

0: te gaan kijken wat er allemaal gebeurd is op 15 mei door de jaren heen. En we gaan al heel wat jaartjes terug in de tijd, Maarten, want we beginnen in 1910. Toen vond namelijk de oprichting van de Duitse sportclub FC St. Pauli plaats in de Duitse stad Hamburg.
1: Okay.
0: Deze sportclub, met daarbij ook een voetbalelftal, valt op omdat de club openlijk een politiek links karakter heeft. Dus sport en politiek zijn daar helemaal verworven.
1: Oh.
0: Heel apart.
1: Bestaan ze nog steeds?
0: Ja.
1: Oké. Okay. 1928 werd op 15 mei Mickey Mouse zijn eerste optreden gegeven in de tekenfilm Plain Crazy.
0: Een paar jaar later, 1940, minder heugelijk nieuwsfeitje, want het Nederlandse leger capituleert. Duitse troepen die bezetten Amsterdam en ze doen ondertussen ook nog een inval in Noord-Frankrijk, oftewel de start van de Tweede Wereldoorlog.
1: Eigenlijk ja, binnen meer zeker, ja, we zijn eerder begonnen, maar natuurlijk toen werd het echt flink doorgezet. Nederland werd in één keer overrompeld. Er was niet zoveel van over, een paar dagen tijd. 15 mei 1948 werd geboren Brian Peter George Sint Jean John Le Baptiste de La Salo Ino, oftewel Brian Eno. Is een Brits muziekproducent en elektronische muzikant. Begon bij Roxy Music, maar ging snel solo verder. Produceerde later ook veel bekende muziek voor andere bands en artiesten. Ja, kunnen we een paar opnoemen, maar ik denk dat jij een heel mooi fragment hebt klaarstaan.
0: Ja, we laten wat horen, ja. Not

0: Ja, geweldig, leuk. En die heeft veel van de productie werkt onder van U2 U2 eentje en nog eentje. En dat hij samen met Daniel Lanois.
1: Ja, hij heeft ook heel veel gedaan. Passengers was dat, geloof ik. Ben ik even voorbij gescrolld. In een flits zag ik zoiets voorbij komen. We gaan trouwens naar de volgende muzikale verjaardag. 1953, toen is geboren Michael Gordon Oldfield. Die kennen we beter onder zijn artiestennaam Mike Oldfield. Een Brits popmuzikus. En die had ook wel een paar hitjes.

0: Ja, fijn. Ik kon er vorige week niet draaien en zo. Ja. Fantastisch dat je me net...
1: Ja, toeval bestaat niet.
0: Ja. Oh, ik ben. Sorry, ja.
1: Ja, sorry. Ja,
0: 1960,
1: doe je ding.
0: Geboren Nicolaas Dijkshoorn. Nico Dijkshoorn is Nederlands communist. Columnist. Nou, dichter, schrijver. Ja, ze best kunnen. En muzikant. Op 15 mei geboren dus.
1: 10 jaar later, in 1970, te zijn geboren Franciscus en Ronaldus de Boer. Oftewel Frank en Ronald de Boer. Twee voormalig Nederlandse profvoetballers en ook voetbaltrainers. En dat trainen geven doen ze nog steeds.
0: Een mooie naam. In 1982 AFC Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland.
1: In 1987 toen is geboren Sir Andrew Baron Murray. Kennen we beter als Andy Murray. Een succesvol en voormalig Brits tennisser.
0: Ja, zo was onlangs ook weer het nieuws dat hij een jong talent ging coachen, geloof ik. 2016, Max Verstappen wint mede dankzij een crash tussen Hamilton en Rosberg van Mercedes, de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Hij is de allereerste race-winnende Nederlander ooit en de jongste winnaar van de Grand Prix tot op heden.
1: En vorig jaar het VPRO-programma Jiske Vet, dat werd uitgezonden van 1990 tot 2005, wordt onderscheiden met een ere zilveren nipkousschijf.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En je luistert nog steeds naar Het Is Weekend met tegenover mij Maarten Kneppers.
4: En tegenover mij Patrick Kelderman.

0: We waren This even... Love.
1: Maroon 5.
0: Ja, 2004. Dat was mijn examenjaar. En we hadden het ook even over mijn middelbare schoolperiode buiten de uitzending om. Is voor jou als luisteraar niet per se heel erg relevant en interessant. Want veel te lang geleden.
1: Altijd leuk.
0: Wat ik liever dan bespreek, Maarten. Is even gaan kijken wat er de komende paar dagen te doen is. Bij ons in onze eigen regio. En zo is er ook in de omgeving van Voorthuizen. Morgen het Truckfestijn. Dat is eigenlijk ook iedere zaterdag na Hemelvaart. Is dat al sinds jaar en dag. Een van de mooiste en gezelligste evenementen van het jaar. Al dus de organisatie. Achter de schermen is er heel hard gewerkt om er opnieuw een fantastische dag van te maken. Vol plezier, indrukwekkende trucks, vrachtwagens dus. En natuurlijk vooral heel veel blije gezichten. Chauffeursvereniging De Smeerput die organiseert dat dit jaar. En het wordt een prachtige rondrit door de gemeente Barneveld voor mensen met een beperking. Een bijzondere dag waarop genieten, samenbleven en plezier maken centraal zullen gaan staan. De start en finish die vinden plaats bij firma Bosbeton in Barneveld. De hele rondtocht die start rond 10:30 morgenochtend. Tijdens het beschikbaar gestelde terrein kunnen alle deelnemers feestelijk worden ontvangen en staat de indrukwekkende kolonne trucks klaar voor vertrek. De route die zal slingeren door verschillende dorpen en wegen in de gemeente Barneveld en zorgt onderweg gegarandeerd voor veel bekijks. En daar hoopt de organisatie natuurlijk dit jaar weer op, want niets is mooier dan enthousiaste mensen langs de kant van de weg, vrolijk zwaaiende kinderen en overal lachende gezichten. Dus hou dat morgen in de gaten. De route die is nog wel hier en daar online ook terug te vinden. Natuurlijk ook op de website van de organisatie. Dus morgen blinkende vrachtwagens door de gemeente Barneveld.
1: Leuk. Dus, het ziet er mooi uitzien. Morgen ook in Hoevelaken is wat te doen. In het sportpark De Slag, waar vroeger zwembad De Slag was. Er is nu een heel heus sportpark neergezet. Met een racebaan voor fietsen en dat soort dingen. En voor sportsteps en zo. Maar er wordt volgens mij ook een kinderboerderij achter iets geopend. En daarnaast is er een activiteitenmiddag vol creativiteit en coole vibes. Dan wil je dit echt niet missen. Namelijk, alles wordt omgetoverd in een bruisende urban playground. Voorbereidingen zijn in volle gang. Waar moet je aan denken? Pump Track Madness. Een graffiti workshop. Custom cap maken. Rap en een DJ. Dus meer informatie is te vinden op de website van Doet en Ontmoet. En je kan er gewoon terecht tussen 12:30 en 3:30 morgenmiddag. Dus hopelijk hebben ze een beetje goed weer. Dus dat is in Sportpark De Slag.
0: Morgen is er ook nog tijd en ruimte voor muzikaal vertier. Er is namelijk een tribute to classic rock avond in wijkvereniging Rebellenhonk te vinden aan de Prins Hendrikweg nummer 15. Leuke en gezellige avond met de classic rockband Afterburn. Neem een gevulde portemonnee mee, want je kunt daar niet pinnen.
1: Ook morgen, het moet wel open, hij is een beetje aan het traag systeem. Maaldag bij stoomgemaal Hertog Reinoud. Een bijzondere dag waarop het gemaal volledig onder stroom draait. En je kunt ervaren hoe indrukwekkend deze historische techniek in werking is. Tijdens deze dag wordt er ook rondleiding gegeven door enthousiaste vrijwilligers die je meenemen in het verhaal van het gemaal. De werking van de machines en de historie van het waterbeheer in de regio. Of je nu liefhebber bent van techniek, historie of gewoon nieuwsgierig, er is voor iedereen iets te ontdekken. Ook aan de jongste bezoekers gedacht met leuke activiteiten. Wanneer is dit? Ze hebben het verkeerd neergezet. Het is... dat was vorige week. Het staat echt bij de 16e, maar het staat, als ik hier verder kijk, dan staat het de 9e. Dus, maar goed,
0: de organisatie weet zelf ook niet wanneer ze het organiseren.
1: Mocht het toch morgen zijn, dan is het bij Stoomgemaal Hertog Reinoud in Nijkerk.
0: Ja, misschien is die ook wel iedere week open op zaterdag, hoor. Kan maar zo, hartstikke gezellig. Top, helemaal goed. Zometeen hebben we nog meer uitgaansagenda. Maar natuurlijk ook even wat muziek. We gaan terug naar 1987 met China in Your Hand van Te Pauw. It was the theme she had on the scheme he had. Told in a foreign land. Staat in het scherm.

is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Het mag dan op dit moment erg onrustig zijn in het Midden-Oosten. Maar er komen ook goede dingen uit. Zo is er bijvoorbeeld een Midden-Oostenmarkt op het terrein van de Near East Ministry, oftewel de NEM, in het buitengebied van Voorthuizen. Ik zeg het buitengebied van Voorthuizen, is de Voorthuizenweg nummer 5 in Nijkerk. Maar het ligt echt vrijwel tegen de dorpskern van Voorthuizen aan. Zo'n 20 organisaties en thuisfrontteams van bruggenbouwers die ofwel in Israël ofwel in de Arabische wereld werken, die presenteren hun bediening, om het zo maar te zeggen. Er worden allerlei items verkocht uit de diverse landen. Er is 's middags bijvoorbeeld Midden-Oosterse muziek. Je kunt er Arabische koffie en thee gaan drinken. En ook allerlei baksels en lekkernijen, zoals bijvoorbeeld dadelkoek en speciale cakes, die zijn daar allemaal te koop. De opbrengst van die dag is voor het goede doel. Dus je bent van harte welkom om te gaan proeven en te gaan beleven op de Midden-Oostenmarkt op het terrein van de Near East Ministry in het buitengebied van Voorthuizen.
1: Nou, lekker, lekker. En opbrengst voor Henk Westbroek. Ik denk dat hij wel blij is.
0: Voor het goede doel, jochie.
1: Jochie. Even kijken, we meet en greet met Annemarie Geerts. Ook wel een beetje bekend als Ed, de mama van. Wat niemand weet, uit het. Wat is dat? Bekend persoon die te gast is in Bibliotheek Nijkerk. Tijdens deze meet en greet vertelt ze over een nieuwe boek, Wat niemand weet. De opvolger van de bestseller Komt goed. Geerts geeft een persoonlijk inkijkje in het leven achter de schermen van een momfluencer met 8 kinderen. Ze deelt openhartig over opvallende samenwerkingen, bloopers en gezinskeuzes. Gaat in op trouw blijven aan jezelf, te midden van verwachtingen van buitenaf. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt georganiseerd. De samenwerking boekhandel Roodbeen. Het boek is ter plekke verkrijgbaar, kan worden gesigneerd. Donderdag 21 mei. Tussen 8:30 en 9:30 in de Bibliotheek Nijkerk.
0: Het is inmiddels een wekelijkse traditie geworden. Maar op het Raadhuisplein in Barneveld kan er een gebed plaats gaan vinden. Dat gebeurt dan morgen aan het eind van de ochtend, tussen 11:00 en 11:30 ochtends. Daar gaat de organisatie samen met iedereen die daar behoefte aan heeft het Onze Vader bidden. En aansluitend wil de organisatie samen gaan dansen op straat. Dat is om het leven en de vreugde van God in het dorp te brengen. Je bent dus van harte welkom om daarbij aan te sluiten.
1: Even kijken. Ik heb eventjes toch wel sport en evenement door elkaar. Ja, is Sparta Korfbal. Die geeft aan dat er een expeditie Sparta is. Op vrijdag 5 juni van 6 tot 8 uur kan je op avontuur gaan op ons eigen Sparta-complex. Spelers uit jeugdteam J2 tot en met J14, U15-1 tot en met U17-1 zijn welkom om mee te doen. Trek je sportieve outfit aan en laat ons weten als je allergie hebt, zodat we rekening mee kunnen houden. Wat gaan we doen tijdens expeditie Sparta? Nou, dat houden we nog even geheim. Maar we beloven je dat het spannend, uitdagend en vooral heel leuk wordt. Dus heb je zin in een sportieve uitdaging? Schrijf je dan snel in voor expeditie Sparta. Dat kan via de website van spartakorfbal.nl en kan tot en met 31 mei. We hopen in ieder geval te zien allemaal daar.
0: Ja, en er wordt natuurlijk wat gegeten, hè? Want anders hoef je je allergie niet op te geven.
1: Dat lijkt me goed, hè?
0: Lijkt me handig, ja. Wat ook misschien wel interessant kan zijn, is om eens een kijkje te gaan nemen in de oude kerk van Barneveld. Die is in de zomerperiode ook iedere zaterdag geopend als extraatje. Natuurlijk is die iedere zondag open, maar dan is er officieel dienst. En op zaterdag kun je gewoon een kijkje nemen. Dat kan vanaf 10:30 ochtends tot een uurtje of 4 in de middag. Deze kerk is het oudste monument van de gemeente Barneveld. En iedere zaterdag wordt het bijzondere paradijsorgel ook bespeeld door diverse organisten uit de hele regio. En dat wisselt per week. Je kunt dus iedere zaterdag zo binnenlopen om de kerk te bekijken. Maar ook om meer te weten te komen. Niet alleen over het gebouw, maar natuurlijk ook over het geloof. Want er zijn ook vertegenwoordigers van de kerk aanwezig. Maarten steekt zijn handje op dat het Basda is.
1: Van deze kant.
0: Wat een tragedy.

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: Nou, nog even niet, want eerst met Maarten Knippie.
4: Ja, we hebben nog wat extra weerberichten aan sluitend bij wat we al gehoord hebben. Zaterdagavond valt het land in maart nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Ook in de nacht en zondag is het op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en opklaringen. De wind draait naar het zuiden en is niet meer dan zwak en het koelt weer flink af dan. De temperatuur daalt naar 3 graden in het oosten en 7 aan zee, dus kan bijna vriezen op klomphoogte, zeg maar. Ook op de tweede dag van het weekend schijnt geregeld de zon, maar opnieuw moet rekening worden gehouden met nattigheid op zondag dus. De meeste buien zijn voor het westen en zuiden, maar ook elders kan een bui voorkomen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en zwak tot matig, en daarmee ook iets zachtere lucht aangevoerd, wordt er dan aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden. Maandag hebben we kans op weer buien. Daarna wordt het warmer en later ook zonniger richting Pinksteren. Dan hebben we het over 25 graden.
3: Nou, dat is dan wel weer beter. We gaan even terugblikken met Katy Perry. Die had het namelijk over... Wat een week.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale.

0: Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia, bij deze uitzending van Het is Weekend. En we gaan nog naar wat andere kwaliteitsmuziek. We gaan namelijk onderwezen worden door Maarten. En het gaat over, dubbele punt...
1: Blondie.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, blonde muziek uit New York. Het is opgericht in 1974. In eerste instantie heette ze nog Angel and the Snake. Uiteindelijk viel de keuze op Blondie dat de zangeres Debbie Harry deze naam tijdens een wandeling door Houston Street werd toegeroepen. Het uiterlijk van Debbie Harry, geblondeerd haar en slechts gekleed in een wit t-shirtje en een onderbroekje gegeven met een klein bordje, een heel kort jurkje, zeg maar, werd bedacht door kunstenaar Andy Warhol, niet de minste.
0: Nee.
1: Dus was echt een kunstobject, volgens hem. De muziek en de Morris werd in het begin vooral geïnspireerd door de punk en de meidengroep uit de jaren 60, zoals te horen is in het nummer Rip Her to Shreds van hun debuutalbum.
0: Ik was te vroeg.
1: Ja, iets te vroeg. Maar het mag de print niet drukken. Hun eerste succes boeken ze met hun cover van het nummer Denise van de jaren 60 band Randy and the Rainbows. Het werd zelfs een nummer 1 hit in Nederland met een gedenkwaardige optreden tijdens de top. Die toch nodige lentekriebels bezorgde bij ondergetekende. Erg fijne herinneringen.
0: Oelala.
1: Hun derde album Parallel Lines was hun meest succesvolle album met wereldwijd wel 20 miljoen verkochte exemplaren. Bevatte onder andere hits als One Way or Another, Heart of Glass, Hanging on the Telephone en Sunday Girl. Je hoort ze eventjes kort nu achter elkaar.

Op hun vierde album, Eat to the Beat, staan hits Atomic, Dreaming en Union City Blue. Het laatste nummer is de titeltrack van een film waarin Debbie Harry haar eerste rol speelt. Een overzichtje.

De volgende hitsingle is het nummer Call Me. De titeltrack van de film American Gigolo met Richard Gere. Er kwam al veel plaatsen in de wereld op nummer 1. Dat dit nummer nog steeds tot de verbeelding spreekt is wel te horen op de single van U2 van een paar jaar geleden met de titel Atomic City, waar de titel weer geïnspireerd is op een ander blondie nummer die je net hoorde. Luister maar naar het fragment.

0: naar Channel 2.
1: In 1981 verschijnt het album The Hunter. Een album dat moeizaam tot stand komt. En ook voorlopig een laatste album blijkt te zijn. Wat nog wel een klein hitje in de vorm van Island of Lost Souls, waarin de reggae van Tidus High weer terugkomt. Een jaar later is Blondie uit elkaar, deels door artistieke oneenigheid, deels door een ziekte van Stein, de gitarist van Blondie, een vriend van de zangeres Debbie Harry. Harry zorgt voor hem en heeft daarnaast een solo filmcarrière en een succesvolle zangcarrière. Een hit van haar solo carrière is in Nederland het nummer French Kissing in the USA uit 1986. In 1999 is dan ineens weer een nieuw album van Blondie. Stein blijkt intussen weer hersteld te zijn en de single Maria blijkt op veel landen de eerste plaats.

zelfs in 14 landen specifiek te zijn. Dat ze met een tijd meegaan is te horen in het nummer New York, New York, een samenwerking met Moby. Ja,

Dat Blondie belangrijk is geweest voor de popmuziek blijkt wel uit de grote invloed die ze hebben gehad op latere pop-acts als Madonna, No Doubt, Garbage, The Cardigans en Lady Gaga. En de inductie in de Hall of Fame in 2006. De band heeft hun leukste nummer in 1978, vind ik zelf. En die horen we nu helemaal. Het fantastische Denny.

0: The Weeknd samen met Ariana Grande.
1: Ja, toepast een plaatje voor dit programma natuurlijk, het weekend.
0: Ja, The Weeknd tijdens het weekend. Ik ga wel alvast even verklappen dat de Britney Spears fanclub niet per se hoeft te blijven luisteren. Want Jerry is op vakantie en we hebben beneden in de andere radiostudio van A1. Ja, zitten dus Arjan en Lex, die zitten al klaar om even 2 uur de boel hier op zijn kop te gaan zetten.
1: Het is geen Hit Me Baby One More Time, helaas.
0: Nee, maar ze hebben vast wel andere goede platen meegenomen. En daarna nog 2 uurtjes Poetje van de Vloer met DJ Tony. Vraagteken, uitroepteken.
2: Ja, zeker.
0: Er staat wel wat moois klaar.
2: Zeker wat moois klaar.
0: Nou, dat is altijd goed. Maarten, in jouw agenda staat er ook nog wat moois klaar voor het komende weekend?
1: Even kijken, morgen even naar Utrecht. Heeft met iemand afgesproken. Even kijken. Morgenavond, zondag misschien familiebezoek nog eventjes verder. Nee, geen bijzonderheden.
0: Ik kwam een keer een leuke vrouw tegen uit die stad. En toen vroeg ik aan haar, hoe kom ik in Utrecht? werd niet gewaardeerd. Nee. Een beetje jammer.
1: Zo goed gevonden.
0: Ik zit, morgen zit ik in dit gebouw van A1. En zondag zit ik in dit gebouw van A1. Want er komt wat live muziek langs. Op de koffie. Oh. Ja, zondag hebben we opnames. Oh. Dat kwam voor de band en artiest kwam dat zo uit. Dus dan passen we ons een keer aan. Ja. Dus we maken opnames. Ja, en die mensen die moeten daarna ook weer terug naar hun thuisland Amerika. Dus dat is op zich wel. Dan doe je wel even een stapje extra.
1: En ons bedoel je natuurlijk Countryland.
0: Zeker. Ja. Maar goed, morgenavond dus. Vanaf 7 uur kun je live luisteren. Dan komen de Orange Blossoms komen langs.
1: Okay.
0: Ja, gezellige dames. Dus dat is leuke muziek.
1: Okay.
0: Met een terugblik op de carrière van Emmylou Harris ook.
1: Nice.
0: Dus genoeg te beleven bij A1 Radio. Anton, jij nog wat te beleven komend weekend verder?
2: Nee, eigenlijk niks.
0: Nee?
2: Nee, ik vond het slecht weer, had ik begrepen. Maar...
0: Ja, maar een restaurant kun je gewoon binnen zitten, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Niks op de planning?
2: Niks op de planning.
0: Nou, kan nog. Ergens passant, even langs. Hartstikke goed. Wij gaan dus het woord in de studio gaan we overdragen richting het vervangende Club 1068 met Lex en Arjan. Ik zeg goed weekend. En luister nog even lekker naar deze klassieke van Level 42, The Lessons in Love. Doei, Maarten.
1: The Lessons in Love, yes. Hey, beste allemaal. Goed weekend.
0: Dag.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribische eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Dat wou ik even zeggen. It's only love and that's all. Je hoort de Bryan Adams samen met Tina Turner. Het begin van je weekend op de vrijdagavond hier bij A1 Radio. Welkom allemaal bij Club 1068. Ja. Zo.
1: Hey. Het is eruit.
0: Nou, ongeveer na 5 jaar heb ik het in 1 keer goed.
1: Oh, mijn microfoon zakt in elkaar. Wat is dit nou, joh?
0: Jeetje. Ja.
1: Oké, ik moet even alles vastdraaien, sorry. Ja.
0: Nee, lekker. Een beetje stevig beginnen. Dat heb ik vroeger geleerd van Atje Bouwman. Hè. Die zei, je moet altijd up-tempo, stevig beginnen. En mijn zusje zei dat vroeger ook, hard erin. Dus dat, dat hebben we alweer gehad.
1: Hey, ik hoop niet dat je zus dat tegen jou zei, toch?
0: Nee. Zeker niet. U heeft hem al gehoord. Ik mag niet zeggen dat het zomaar Arjan van der Bunt is. Nee, ik moet nu zeggen... Wat ben jij nu geworden, Arjan? Je bent iets geworden, hè?
1: Ik ben lid. Ja, lid ben ik.
0: Je bent lid?
1: Ja,
0: lid. Oké, waarvan? Van de tennisclub?
1: In de orde van de Oranje Nassau-dinges.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja. Een zeer terecht verdiende onderscheiding.
1: Nou, kom, laten we gewoon bescheiden blijven.
0: Je mag bescheiden blijven, maar zeker. Het mag ook wel een keer gezegd worden. Met alles wat jij voor de A1 Mediagroep hebt gedaan. En alles en wat zijn, daarvoor zat.
1: En we zijn niet klaar, hè?
0: Nee, maar
1: dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Want jij strijdt al vanaf 2017 braaf aan mijn zijde.
0: Ja.
1: Waar ik heel erg blij mee ben. Dus dat,
0: wij zijn de strijders.
1: Ja, maar we zijn er niet klaar.
0: Nee. Maar mag ik dan je lintje een keertje lenen ook?
1: Ja, voor mij wel. Maar ja? Dan, met jouw lichaamslengte... dan moet je wel uitkijken dat je er niet op trapt, Lex.
0: Zo gaat dat nou altijd. Sta je hier je best te doen?
1: Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, je staat.
0: Ik sta. Ik weet niet voor hoe lang. Hier heb je Bruce Hornsby samen met The Range...

0: Thomas Hornsby and the Range. That's the way it is.
1: Als je nou in Spanje zit, hè, zit je dan echt maandenlang buiten op je terrasje te bedenken welke nummertjes je gaat draaien als je weer een keer hier zit? Of heb je echt wat te doen daar?
0: Ik heb daar niet zo gek veel te doen, maar ik schud deze zo uit de mouw. Nou. Ik heb een wijde trui aan, hè, dus dan kan je
1: dat
0: zo
1: uit. Ja, dat kan een hoop uit.
0: Dat kan een hoop uit. Hey, we moeten natuurlijk even Frank de groeten doen, hè?
1: Ja, de luisteraar.
0: Ja, de luisteraar. Ja,
1: precies.
0: Dus,
1: ja, die
0: bij
1: is
0: deze.
1: Natuurlijk weer helemaal van de leg af, want Jermaine is er niet.
0: Die is er niet. Nee. Die, ik weet dat hij weer even weg is. Ik heb hem in... heb ik foto's gezien vanuit Nice. En hij is zijn fotoboek Dure Auto's is hij aan het bijwerken.
1: Ja.
0: Foto's van hele mooie dure auto's overal. En dat album wat hij daarmee scoort heet... Auto's die ik niet kan betalen.
1: Ja, precies. Ja, pas geleden had hij toch weer wat over een Porsche, volgens mij. Had hij, terwijl hij is wel vervent Audi.
0: Hij is vervent Audi-rijder en dat past ook wel bij hem.
1: Overigens had de luisteraar Frank, die had nog gebeld van de week.
0: Oh, fijn.
1: En die zei van, joh, gaan jullie nog wat doen op vrijdag? Want anders ga ik wat anders doen op vrijdag. Maar ja, dan denk ik...
0: Nee.
1: Dan hè? Dus nee, maar dan moeten we maar gaan zitten. Want anders heeft hij niks te doen.
0: Ja, nee, exact. Dus hier zijn we weer.
1: Ja.
0: En als andere mensen nog even willen weten wat er precies aan de hand is...
1: Wat is dit voor kermisjoe?

0: Nou, met zoveel energie kan de rest alleen maar tegenvallen.
1: Dat bedoel ik. Maar ik blijf zeggen, laat Arne maar lekker jingletjes maken. Want ik voel me zwaar gestreeld.
2: Ja?
1: Weliswaar door Arne, en dat is een beetje vreemd. Maar ik vond hem leuk. Hartstikke goed. Dank, Arne. Als we dan toch over wat harder en zo hebben, dan gaan we gewoon door.

You're the level 42. Dat was volgens mij de eerste van ze, hè? 1988, dat is nogal een stukje terug, zeg. Hot water. En dan moet je altijd vooruitkijken dat je daar je handjes niet aan brandt.

0: Volgens mij is dit het nummer met het langste outro wat ik ken. Ongeveer de helft van het nummer. Jodie de Boys uit 1972 met Give Up Your Guns.
1: Je zult er schrijver zijn van nummers en op een gegeven moment is gewoon je inspiratie op. Nou, dat is dan daar.
0: Ja, dan zeg je gewoon, nou oké, goed. De rest gewoon alleen maar muziekje. Ja, nou, maar het was wel een mega hit. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat heb ik nog meegemaakt.
1: Je bedoelt de uitvinding van de radio.
0: Ja, laat het daar maar op houden. Dat lijkt mij wat zinniger. Dus, gebeurt er hier nog wat in dat fijne Nijkerk van ons?
1: Nou ja, ik zie net van de week dat ondernemers in Nijkerk hebben bij het gemeentehuis een nieuw plan aangeboden voor het parkeren in Nijkerk. Want Nijkerk moet parkeren in Nijkerk moet kostendekkend worden. En daarvoor heeft de Nijkerkse gemeenteraad een plan gelanceerd. En boven hebben we ook zo'n mooie dikke folder liggen. Dus nou ja, er gaat weer van alles gebeuren. Ik weet dat heel Nijkerk altijd van de leg af is als je het over betaald parkeren hebt. En betaald parkeren in Nijkerk is volgens mij nu 70 cent per uur. Dus het gaat helemaal nergens over.
0: Nee.
1: En mensen zeggen dan van ja, maar als ik dat moet betalen, dan ga ik naar Amersfoort, ga ik daar mijn boodschappen doen. Nou, ik begrijp dat dus niet.
0: Ik denk dat je daar wat meer betaalt.
1: Ik denk het ook. Maar mensen zeggen dan van ja, daar heb ik meer winkels, of het is gezelliger, of weet ik veel wat. Maar waar gaat het over? Maar goed, dat is dus in beweging. En van de week, jawel, Stroe staat op de kaart. Want twee hele jonge bestuurders zijn aangehouden toen ze met 215 km per uur over de snelweg reden. 50 km lang zijn ze achtervolgd. En bleek dat de jongens vol met drank en drugs zaten. Dus,
0: ik heb Stroe. Drank en drugs.
1: Ja, ja.
0: Goh, dat was een leuk bruggetje geweest.
1: Oh, had je hem klaarstaan dan?
0: Nee, ik had hem niet klaarstaan, maar ik draai dat toch niet.
1: Nee, dat is niet voor jou. Dat is niet jouw stijl.
0: Nee, absoluut niet. ik hou van iets mooiere muziek.
1: En wanneer ga je ermee beginnen dan?
0: Nu.

0: Bruno Mars en Lady Gaga. Die with a smile.
1: Klinkt wel een beetje kinky, moet ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. Maar volgens mij is zij dat ook.
1: En als ik dan die twee figuren bij elkaar neem, dan ben ik toch wel een beetje... Dan gaat mijn geest allemaal rare dingen doen. Oh, hey, ik weet eigenlijk het antwoord al, maar ben jij een voetballiefhebber?
0: Wat is dat?
1: Nee, dan ben jij veilig. Dan hoef jij met het WK niet vroeg je bed uit. Maar het WK wordt natuurlijk dit jaar gespeeld in Amerika, in Mexico, et cetera. Dus
0: ver weg
1: van de wereld. Maar dat betekent ook dat die wedstrijden op echt voor ons een onmogelijk tijdstip gespeeld worden. Nou, is in gemeente Nijkerk heeft vergunning verleend aan kroegen om die wedstrijden, mits het maar aan de voorkant gemeld is, dat mensen dus in de kroeg de wedstrijd mogen kijken. Nou, even voor jouw beeld. De eerste wedstrijd in groep A is tussen Mexico en Zuid-Afrika. Dat is dan op 11 juni. Dat is nog een fatsoenlijke tijd om 9 uur 's avonds. Dus dat is mooi.
0: Ja.
1: Maar een dag later, op 12 juni, de tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië, dat is om 4 uur 's nachts. Zou jij je bed uitgaan om in een kroeg voetbal te kijken dan?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee?
0: Nee. Nou, ik moet wel heel eerlijkheidshalve bekennen dat ik jarenlang, zo'n beetje mijn hele jeugd tot aan een paar jaar terug, wel bijvoorbeeld voor de Formule 1, als die de openingsrace in Australië hadden, ja, dan ging ik wel mijn bed uit. Maar jij was ook altijd niet meer, hoor.
1: Hoe komt dat? Want jij was ook altijd op social media wel in die F1-groepen altijd dat je redelijk meekletst altijd met mensen die onzin uitkramen.
0: Ja,
1: of tenminste, daar tegenin ging dan.
0: Nou, laat ik zo zeggen, dat onzin uitkramen van die mensen, dat vinden ze van mij ook natuurlijk.
1: Ja.
0: En daar hebben ze ook wel gelijk
1: in. Ja, en dat vinden wij ook.
0: Maar. Ja, oké, dat is ik niet. Nee, maar ik voor voetbal, nee, als nou Nederland in de finale staat...
1: Nou, ik acht die kans niet klein, hoor. Want even een paar landen die mee gaan doen dit WK. En waarschijnlijk val je echt van je stoel van verbazing. Maar,
0: ik sta, hè? Ik zit niet.
1: Oh ja, sorry. Nee, dat ben ik vergeten. Haiti doet er mee, is een van de landen. Ivoorkust doet mee, is een van de landen. Ecuador, Kaapverdië.
0: Hebben die überhaupt een elftal?
1: Ja, ik denk dat ze een paar mensen gehuurd hebben. Of een uitzendbureau, of weet ik veel wat. Senegal, Congo, Kinshasa, Jordanië.
0: Ja, maar als Haiti, als ze daar voetballen... dan verdwijnt die bal toch iedere keer gewoon in de zee?
1: Het zou kunnen. Ja, weet ik niet.
0: Volgens mij is het niet zo groot daar.
1: Nee. Ja, dat is inderdaad waar. Maar als ik echt kijk... want landen als Italië bijvoorbeeld, die ontbreekt gewoon...
0: Die hebben zich niet gekwalificeerd dan.
1: Ja, nee, precies. Die hebben dat voor de derde keer op rij. Zitten ze niet bij een grote eindronde. Derde keer op rij.
0: Zo.
1: En Italië is qua competitie echt wel een groot voetballand.
0: Ja.
1: En spelers willen graag naar Italië. Maar Italië zelf lukt zich al 12 jaar lang niet... om zich voor een of andere fatsoenlijke eindronde te kwalificeren.
0: Oké.
1: Okay. Dat is bijzonder.
0: Ja, dat is zeker bijzonder. Maar inderdaad, ik ga daar niet mijn bed voor uit.
1: Niet?
0: Nee. Dat... Die controle heb ik wel over mijzelf in ieder geval.
1: Een surprise party voor je georganiseerd om gewoon 's nachts voetbal te kijken?
0: Nee.
1: Lukt dat ook alweer niet?
0: Nee, sorry, ik kan er niks aan doen. Ga ik niet meer mee. Ik word niet wakker.

0: Laura Branigan, Self-Control.
1: Hier klinkt ze nog fris en fruitig, hè?
0: Hier nog wel.
1: Ze is inmiddels 74.
0: Ja, en dit is volgens mij, wanneer was dit? Was dit ergens iets van...
1: 84.
0: 84, hè? Ja. Ja. Ja. Jeetje. Ja. Time is a bitch.
1: Ja, dat zie ik elke dag als ik in de spiegel kijk.
0: Ja, dat wil ik geloven.
1: Maar ja, zal het jou niet anders zijn.
0: Wat staat daar nou op het podium, joh?
1: Ja, voor de mensen thuis, wij kijken nu naar het, wat is het, de Songfestival?
0: Eurovisie Songfestivalfeest vanuit Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Vorig jaar keken we echt naar het Eurovisie Songfestival,
0: dit jaar even niet, hè?
1: Vakantie was. Nee, precies. Ja, ik heb geen idee waar we naar kijken.
0: Ja, nou ja, ik zie hier alleen, ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk, hè. Dat het een
1: van een badpak of zo.
0: Ja, van links naar rechts, ik bedoel...
1: Ja, ik snap de hint. Ja. Maar ik ga het niet zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Nee, dat durf ik niet. Want voor je het weet heb je de commissariaat van de media aan je broek. En, ja, en allemaal dat soort
1: dingen. Ik zie ze op de straat rijden.
0: Ja. Hey, en, maar Songfestival. Jij gaat niet kijken.
1: Nee, om mij niet vragen. Ik vind het echt helemaal... Ik vind het al vanaf mijn jeugd, denk ik. Wat is dit voor een opgeklopte... mekaar een beetje veer in de kont steken. Politiek correct punten toedelen. Er wordt helemaal niet gekeken naar de kwaliteit van muziek. Dat is echt mijn oprechte overtuiging.
0: Ja.
1: Het is alleen maar politiek correct leuk doen tegen elkaar.
0: Ja. Ja.
1: En daar ben ik niet van. En het kost vreselijk veel geld. Hè? Ook voor ons als belastingbetaler. Want... Avro Tros heeft natuurlijk een licentie om dat uit te mogen zenden. Maar dan moet je ook bijdragen aan dat gebeuren. Je wil niet weten hoeveel geld er die kant op gaat.
0: Ja, dat, ik weet het wel.
1: Ja, ja. Nou.
0: Nee, maar je moet het gewoon niet willen. Zo simpel is het. Weet je, en dan heb je al die waanzinnige acts die niet uitzien... en die ook bijna niet kunnen zingen en die dan toch wel winnen.
1: Nou ja, precies. Ze proberen een beetje het shock-effect te bereiken. Maar ja, het heeft inderdaad niks met zingen te maken. Of dan krijg je vrouw met baard, dat soort dingen, weet je wel.
0: Nou, dat vond ik zo belachelijk. Ja. Ik bedoel, hoe die jongen er zelf bij wil lopen, dat moet hij zelf weten. Maar ik, dat was ook eigenlijk min of meer het moment dat ik ben afgehaakt.
1: Ja, toen was je klaar.
0: Ja, dat was echt wel klaar. Want mijn voorkeur gaat toch echt gewoon naar echte muziek. Nee.

0: ik vind hem mooi.
1: Deze? Jazeker. Ja, 100%.
0: Ja, aha.
1: Ik zit trouwens nog eventjes dat Songfestival, het nieuws er rond een beetje te lezen. Maar in Nederland hebben nu nog maar 546.000 naar het eerste halve finale gekeken van het Songfestival. Tegen normaal gesproken 2,3 miljoen.
0: Ja, dat is wel een... Dat is een beetje minder, ja.
1: Ja, dat heeft allemaal te maken natuurlijk met die boycott vanwege het feit dat Israël meedoet aan het Songfestival.
0: Ja, en is die boycott überhaupt terecht, vind jij? Even gewoon, weet je, er zijn geen luisteraars, niemand luistert.
1: Ik vind dat Israël 100% gewoon mee mag doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dan de deugertjes van de Avrotros, die vinden van niet.
1: Nee, maar ik vind Avrotros gaat er niet over. Want Avrotros die heeft alleen maar zoiets uit te zenden. Want dat is wat volgens mij de overheid van zo'n club verlangt. Want het is gewoon een omroep in het publieke bestel. En hoezo denkt Avrotros dat zij voor het Nederlandse publiek bepalen dat wij dus gaan boycotten, dat wij niet meedoen en dat we het dan...
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Ik ook niet.
1: Ik vind het raar.

0: Ah, dat Nederland daar nog aan meedoet, zeg, belachelijk. En kijken wat het kost.
1: Ja.
0: En nou doen ze niet mee.
1: En dan vinden we het ook niet goed.
0: En dan is dat weer niet goed.
1: Ja, maar wij Nederlands klagen gewoon graag.
0: Ja, wij zijn klagers. Ja. Ja. En dan kom je toch weer terug op Israël. Want daar hebben we een speciale muur laten bouwen ooit om te klagen. Die staat er nog steeds. Dus ga daar naartoe en stop daar je briefje in. En dan ben je ook klaar.
1: Ja.
0: Maar om heel even bij het Songfestival te blijven. Eigenlijk is er volgens mij maar één act die echt een mega carrière heeft overgehouden aan dat Songfestival.
1: Ja, was dat ABBA?
0: Volgens mij was dat wel ABBA.
1: Oh.
0: Ja, niet met dit nummer.
1: Ja, ik wist niet eens dat ze mee hebben gedaan aan het Songfestival. Maar ja, dat is mijn tekortkoming.

0: winnaars van het Songfestival in 1974, als ik het wel heb. Met natuurlijk het nummer Waterloo. Dus, ja.
1: ABBA.
0: ABBA. Die hebben er wel een serieuze carrière aan overgehouden, tenminste.
2: Ja, en als ik nou kijk wat er dit jaar allemaal op het Songfestival staat, dan denk ik, nou, er zitten een aantal aansprekende namen bij die in de toekomst misschien echt wel wat van zich gaan laten horen.
0: Dat kan.
2: Albanië, Alice. Of België, Essina. Heb je er wel eens van gehoord?
0: Nee.
2: Ja, ik ook niet. Denemarken, Søren Torpegaard. Nee, het zegt me allemaal niks.
0: Nee, geen moer. Nee, dat klopt. Maar ik zie ook nu weer allemaal redelijk schaars geklede dames voorbij komen.
2: Maar waar kijken we eigenlijk naar? Want dit is een songfestivalfeestprogramma of zo?
0: Songfestivalfeest. Dat zijn allemaal artiesten die ooit hebben opgetreden bij het Songfestival. En dan kan je dus zien wat voor onzin daar allemaal voorbij gekomen is de laatste jaren.
2: Maar waarom doen we dit dan? Ik bedoel, is dit een soort nabrander?

0: van het Songfestival zelf?
1: Ja, zoiets. Dat, men vindt dit leuk. Die Songfestivalmuziek die doet toch wat met mensen.
0: Ja, dat zie ik.
1: Ja. Maar ja, weet je, we kunnen hem ook uitzetten natuurlijk. Dus,
0: nee, maar wacht even. Zometeen maken we de mensen nieuwsgierig. En dan is Frank, onze enige luisteraar, die gaat zo meteen tv zitten kijken. Dus
1: nee, dat moeten we niet even, hebben. Nee. Dat moeten we niet hebben. Frank, blijf erbij. Ja, denk erom.
0: Momentje nog. Ja. Nog een uurtje volhouden en dan kun je gewoon wat voor jezelf genoeg.
1: Dit is toch erg ook wat jij allemaal zegt.
0: Hoezo?
1: Nou, weet ik veel. Waarom doet hij niet?
0: Hij doet het wel.
1: Oh, als je op het goede knopje drukt.
0: Ja.
1: Oh, nou, dat heb ik niet gedaan.

0: De Engelse band ABC, het nummer When Smoky Things Sings. Lastig woord is dat af en toe. Als
1: dat,
0: je...
1: En dat laatste muzikale stukje van het nummer... dat gaat feilloos over eigenlijk in Belfast Child van de Simple Minds. Dat riedeltje wat je dan hoort.
0: Ah, had dat eerder gezegd.
1: Ja, dan had je die waarschijnlijk ook gedraaid. Ja, hey, één leuk ding om dit te vermelden is... dit was de eerste plaat die ik ooit draaide in de tijd... dat ik nog bij een radiostation in Baren zat. Een grote piraat. Dat was vandaar dat ik het weet.
0: When Smoky Sings. Ja, het is een ode, zeg maar, min of meer aan Smokey Robinson... van de Miracles.
1: Ja, die heeft ook gezongen.
0: Die heeft ook gezongen, kan je wel zeggen. Maar die heeft ook wel een paar liedjes geschreven.
1: Ja,
0: goeie, mag ik zeggen. Hey, we gaan even naar het nieuws. We gaan een stukje El Giro doen. En dan zien we elkaar straks na het nieuws weer terug. Dus tijd om eventjes een kopje koffie te maken. En dan zien we elkaar zo meteen weer.
1: Dus ga bij blijven, Frank.
2: Oh!
0: Ja.
2: Yeah.
0: Ja.
2: That's it. That's it. That's it. That's it, that's a desert, baby.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: De opener van het tweede uur van Club 1068. Goed, hè, dat ik het tegenwoordig gewoon weet ook. Hè?
1: Zeker. Je moet het al 5 keer herhalen dat je het goed je waffeltje uitkrijgt. Maar dan gaat het ook goed.
0: Dan gaat het ook helemaal goed. Dat ben ik helemaal eens.
1: Ja. Hele veelzijdige man, hè, die Brian Adams. Los van het feit dat hij kan zingen, speelt hij ook heel wat instrumenten. Hè?
0: Ja, en hij is fotograaf.
1: Echt? Oh, dat wist ik niet. Dat
0: ja.
1: Had ik,
0: Kijk, zie je nou wel.
1: Ja, die man die kan echt wat.
0: Die kan tenminste echt wat.
1: Ja, die kunnen wel allemaal een boodschap sturen. Ja, nee, maar hij speelt gitaar, piano, basgitaar, dobro, mondharmonica, eigenlijk van alles. Ik kom niet verder dan een triangel.
0: Maar dat is ook echt heel erg goed, hoor, Arjan.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat kan echt niet iedereen, hoor, Arjan.
1: Nee.
0: Hey, sorry dat ik de top of the hour heb verpest.
1: Ja, ik heb hem genoteerd.
0: Ja, je hebt hem genoteerd. Maar als we hem vandaag niet draaien, dan toch maar gewoon een andere dag.
1: Ja, we doen het 24 keer per dag. Dan komt hij voorbij. Dus ja, vandaag 23.
0: Nou, oké.
1: Okay. Dus.
0: Dus dan wachten we op een andere dag.
1: Ben je trouwens, als jij op vakantie gaat, ben je wel eens naar zo'n resort geweest? Zo'n hotel met zo'n vreedschuur waar je onbeperkt kan eten en een zwembad waar iedereen dan ligt en dat soort dingen? Zo'n massapakhuis? Of is dat niet aan jou besteed?
0: Ja.
1: Ik geef gewoon toe, ik wel, hoor.
0: Ik ben daar ook wel geweest. Ik ben in Egypte in zo'n ding geweest.
1: Ja, maar er is dus nu een Duitser, die heeft de tourmaatschappij aansprakelijk gesteld. Want hij ging 's ochtends bij het zwembad zijn handdoekje leggen. Handdoekje leggen,
0: niemand zeggen.
1: Maar goed, het hotel haalde dan het handdoekje weg. En dat vond die man heel vervelend, want de rest van de dag had hij geen lichtbedje. Ja. Maar de rechter in Duitsland heeft de man in het gelijk gesteld en die krijgt een schadevergoeding omdat hij gewoon zijn handdoekje niet bij het zwembad mocht leggen. En hij dus tijdens die vakantie die 7200 euro kostte. Ik weet niet waar je dan zit, maar 7200 euro. En die man die heeft nou een schadevergoeding gekregen van 900 euro omdat hij zijn handdoekje niet mocht leggen. Hey.
0: Zo,
1: ja.
0: Ik vind het knap.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Maar die
0: lege hand, die lege stoeltjes met alleen zo'n handdoekje, daar is nu ook wat op gevonden.
1: Ja, dan leggen ze er iemand op.
0: Nee. Dan koop je de handdoekjes van Toos en Henk. Want die zijn afgebeeld op die handdoek, Toos en Henk. Dus die leg je gewoon neer. En dan is het net of er iemand ligt.
1: Dat is waar, want anders ligt er zo'n standaard fortje van het hotel zelf, ja.
0: Ja. Ja.
1: Waar je dan zo'n borgkaartje voor krijgt die je aan het eind van de week weer...
0: Dan moet je die weer inleveren.
1: Nee, maar goed. Okay. Volgende keer dat ik daar zit, ga ik het ook proberen.
0: Ja,
1: ook
0: een schadevergoeding. Ik ga nog één keer kijken of ik nu opnieuw even het bruggetje kan maken. Dan doen we dat een andere dag.
1: Dat is heel flauw.

0: 1997 voor Buckshot LeFunk met Another Day.
1: Het is wel een bekend nummer, maar heeft deze man iets meer gemaakt dan dit? Want dit, ik ken niet meer.
0: Nou, ik weet dat dit komt van een waanzinnig goede cd af. Want natuurlijk heb ik die. Logisch. Daar staan hele goede nummers op, maar wat die, of er daarna nog in Nederland nog meer hits zijn geweest, dat waag ik eigenlijk te betwijfelen.
1: Ja, nee, zeg maar helemaal. Nee. Dit nummer zeggen we voor de rest helemaal niks van die man.
0: Nee, nou ja, moeten we een keer onderzoeken en dan kunnen we er misschien wat meer van draaien of zo. Toch?
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Ja. Ja, nou, dan ga ik een keertje kijken. En anders breng ik volgende keer die cd mee. En dan doen we gewoon het eerste uur gewoon.
1: Dat is misschien volgende week al, toch?
0: Nou,
1: weet jij het niet meer zeker?
0: Nee, ik was volgende week was ik eigenlijk iets heel anders van plan.
1: Oh.
0: Ja, want weet jij nog dat wij van het voorjaar dat gigantische live concert hebben gemaakt in de Ziggo Dome met al die Nederlandse bands en al die buitenlandse bands. Weet je dat nog? Daar was je ook bij. Maar ja, je was straalbezopen toen je wegging.
1: Oh, dat. Ja, dat ik bezopen was. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, voor de rest weet ik helemaal niks meer van die avond.
0: Nee, nou kijk. Nou hebben we dus, dat hebben we opgenomen allemaal. En ik ben dat een beetje aan het monteren, aan het door elkaar husselen en zo. En dat wilde ik eigenlijk volgende week gewoon hier laten horen.
1: Oh, is spannend. Dat wat? Ja, spannend. Leuk, man.
0: Ja, maar het was ook een hele leuke avond. Het was jammer dat de luisteraars geen kaarten konden kopen. Het was alleen voor genodigden. Maar ja, weet je, alle adverteerders van A1 en mensen van de gemeente en weet ik veel wat allemaal. Die gewoon. Nou ja, hoeveel mensen waren er? Ik geloof dat er wel bijna 10.000 mensen waren.
1: Maar was ik ook uitgenodigd dan?
0: Nee, jij was niet uitgenodigd. Maar je kwam natuurlijk zoals gewoonlijk je gewoon weer binnenlopen.
1: Precies, ik ben altijd die ongewenste gast. Daarom zit ik hier ook. Toch?
0: Nee, hier
1: jawel,
0: ben je.
1: Hier viel een hele ongemakkelijke stilte.
0: Nee. Hier ben je echt. Hier ben je gewenst.
1: Ja, hier wel, voor de rest wegblijven.
0: Dat zeg ik. Nee hoor. Geintje. Maar we gaan het wel doen volgende week. Nu eerst even de Kane Gang.

0: Cocaine Gang met The Closest Thing to Heaven.
1: En wat is dat, The Closest Thing to Heaven?
0: Vroeger was dat Jaap Jum.
1: Ja? Hoe weet je dat? Ben je er ooit binnen geweest?
0: Ja, daar ben ik wel eens binnen geweest, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: En wat heb je daar gedaan? Heb je daar de daad gedaan of had je daar een andere bezigheid?
0: Nee, hadden andere bezigheid. Ze hadden daar... zelfs daar hadden ze cassettebandjes voor de achtergrondmuziek. Van het bedrijf waar ik toen ook voor werkte.
1: Is dat Redditune toevallig?
0: Nee, dat was Alcas.
1: Oh.
0: Ja. Ah. Ja. Bestaat niet meer, geloof ik. Ja, nee, bestaat nog wel, geloof ik.
1: Die hadden later toch van die, wat was het ook weer, die CD-ROM dingen. Gewoon waar uren aan muziek op stond.
0: Ja.
1: Gewoon non-stop voor in winkels en dat soort dingen. Ja, restaurants.
0: Ja, dat.
1: Hey, zal ik jou eens wat grappigs vertellen?
0: Ik zal er wel niet onderuit komen, denk ik.
1: Nee, ik ga het even goed, ga ik het gewoon doen. Ken jij nog Knight Rider, die auto?
0: Met
1: dat lampje voorin, ja?
0: Come and get me.
1: Ja, nou, die auto die staat dus in een museum in Chicago. Nou, wil het toeval dat museum onlangs een bekeuring gehad heeft van de staat New York, omdat die auto daar in New York zelf gespot zou zijn en 19 kilometer te hard gereden heeft in de binnenstad.
0: Oké, dat is wel heel knap.
1: Dat is knap, hè? Ja, en op die foto van die kentekenplaat stond ook gewoon Knight. Net als destijds in de film Knight Rider.
0: Dus
1: iemand
0: rijdt
1: met een kentekenplaat van die film. Dus dan krijg je als museum gewoon een bekeuring voor een auto die er al meer dan 10 jaar in jouw museum staat. Vind ik leuk.
0: Dat vind ik geweldig. Ja. En hebben ze hem betaald of hebben ze bezwaar gemaakt?
1: Ik heb geen idee. Maar misschien dat David Herzl of dat ding s'nachts even meegenomen heeft om alsnog een stukje te... Ik heb geen idee, joh.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Geen idee, maar nee. Ik vind hem leuk.
0: Ja, ik vind hem ook leuk. Ja. Verder nog iets?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb het al weer gehad.
0: Oh, fijn, heel fijn.
1: Ja, ik ben klaar, ik kan naar huis. Jij moet er even volmaken.
0: Nee, jij blijft.
1: Oh.
0: Jij blijft gewoon. Nog 4 minuten. Zou ik dat redden, even naar het toilet gaan?
1: Nou, in jouw conditie.

0: Simply Red, Fairground. Is er hier wel eens kermis?
1: In Nijkerk?
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja, binnenkort weer. Alleen vroeger was Nijkerk de grootste kermis van de Veluwe. Voor Harderwijk zelfs. En Harderwijk was een goede tweede. Alleen de kermis hier is al jaren echt alleen maar aan het afnemen. En de kermis in Nijkerk is vanaf dit jaar nog maar 3 dagen in plaats van 7.
0: Ja. Jammer.
1: Dus de show is er wel een beetje vanaf, moet ik zeggen.
0: Daar moeten ze wat aan doen.
1: Ja, wat dan?
0: Ja, weet ik veel. Kermisklanten. Kermisklanten. Hebben we daar een plaatje van?
1: Ja, nee, vast wel. Maar die kermis gaan ze ook waarschijnlijk verplaatsen. Want vroeger was het altijd bij Paasbos. En als kleine jongen woonde ik daar echt om de hoek. En die willen ze gaan verplaatsen naar de Blekkers Erf. Achter bij waar je je huisvuil wegbrengt.
0: Ja. Oké, okay, en jij denkt dat ik weet waar dat is?
1: Als je een beetje ingevoerd bent in Nijkerk, dan weet je dat. Maar goed, jij weet niks, dus dat maakt me niet uit.
0: Ik weet Old Niekerk en ik weet A1 Media Groep.
1: En dan houdt het wel op, hè?
0: Dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Oh nee, en natuurlijk Van Hout, hè? Etienne van Hout. Die kennen natuurlijk.
1: Heb je nu alle Nijkerkse bedrijven genoemd? Want je weet dat zometeen hier iemand voor de deur staat, hè? Van de ja, voor de media.
0: Nee, maar je moet het toch altijd 3 noemen?
1: Oh, kijk, Patrick heeft weer mooie lampjes. Is dat vanmorgen voor Countryland? Countrylampje.
0: Een
1: ja, heel flauw. Hey, Harry Styles is binnenkort in Nederland, hè? En die gaat optreden in de Amsterdam Arena. En nou wil het geval dat als Ajax dit weekend 5e wordt... Ja, ze zijn al 5e, maar beter als dat wordt het ook denk ik niet. Maar er is een heel klein kansje dat Ajax misschien nog 4e wordt.
0: Ja, en dan?
1: Dan zijn ze veilig. Maar als ze 5 blijven...
0: Ho, even time-out. Dan zijn ze veilig.
1: Ja, want...
0: Waarvoor?
1: Nou, dan moeten ze na competitie moeten ze gaan spelen. Als je 5e bent. Voor die laatste Europa-tickets.
0: Wat doe je dan na de competitie?
1: Maar dat kan dan niet meer in de arena. Omdat er Harry Styles staat. Dus Ajax moet dan op Sodemieter uit het eigen stadion. En die moeten naar het stadion van Volendam. Dat is toch best erg, of niet?
0: Heeft Volendam ook een stadion?
1: Ja, sterker nog, Volendam gaat dit weekend ploeteren tegen Telstar... om te kijken wie van de twee gaat degraderen. Ja, ik kan je met aan zekerheid grenzen en waarschijnlijkheid vertellen... dat dat FC Volendam gaat zijn.
0: Oké, want Telstar is wel een...
1: Nee, die gun ik het gewoon. Zo simpel is het.
0: Oh ja, en waar komt Telstar vandaan?
1: Uit IJmuiden.
0: Dat Telstar.
1: Daar voetbalt ook een ex-Spartaan uit Nijkerk.
0: Oké,
1: El Khattabi. Ik weet niet of hij er nog steeds voetbalt, maar...
0: Die naam ken ik wel.
1: Die vanuit Sparta.
0: Daar heb ik wel eens een broodje shawarma bij gegeten.
1: Broodje shawarma?
0: Ja.
1: Niet broodje... dit gaat er helemaal nergens over.
0: Nee, gaat dat ook niet. Maar ik had vroeger een fysiotherapeut, toen ik moest revalideren. En die was toen al... fysiotherapeut bij Telstar. Maar, dat weet ik nog. Dat schiet me nu opeens zo bam te binnen.
1: Maar je moest vroeger revalideren. Wat is er misgegaan dan?
0: Omdat ik toen met mijn golfje... tegen een lantaarnpaaltje ben aangereden.
1: Oh, en die had voorrang?
0: Die stond stokstijf stil.
1: En ik
0: daarna ook.
1: Maar dat is de reden dat je tegenwoordig aan zo'n bokkel loopt.
0: Oké, Terrence Van Darby.
1: Ook lekker.

0: Terence Trent D'Arby. Grote hit geweest in, volgens mij uit mijn hoofd, 1987. Wishing Well. Dus, mocht u net toevallig per ongeluk de radio hebben aangeraakt, zodat u hoort wat hier gebeurt, en dat u denkt van, oh...
1: Ik heb er nu al spijt van.
0: Nee, dat u denkt van, oh, wat heeft hij eindelijk een goede stem, die Jerry van Voort. Dan kan ik u vertellen wat er aan de hand is.

0: En de uitzending klaar is, ga je dan meteen weer terug naar Spanje in de auto?
1: Nee, en zeker niet met de auto.
0: Oh, je komt toch even op en neer rijden?
1: Nee, daar heb je van die daar heb je vliegtuigen voor, hè? Dat weet je.
0: Oh.
1: Nee, dat rijden, het is toch gewoon 2.500 kilometer wat je moet afleggen.
0: Ja, maar
1: dat is best een dingetje.
0: Als je een beetje doortrapt, joh, dan ben je, wat is het, 1:15 vannacht thuis.
1: Dat, als het zo makkelijk zou zijn. Lekker hoor. Nee, we gaan even kijken wanneer we dat wel weer gaan doen. Maar voorlopig blijven. Ik moet even hier blijven, want volgende week moeten we weer natuurlijk. Hè. Nee, fout. Volgende week mogen we weer.
0: Oh ja, dat is waar. Ja.
1: Tenzij
0: Jerry denkt van, god, dit gaat nergens over, die komen hier terug. Want anders heb ik helemaal geen luisteraar meer over. Kan ook nog, hè?
1: Ja, het zou kunnen. Het zou me ook niet verbazen.
0: Mij ook niet.
1: Het is vrijdagavond, het begin van je weekend. Hier heb je Texas met Summer Sun.

0: De band Texas met het nummer Summer Sun. En zou je dan denken dat de band Texas ook uit Texas komt?
1: Nee.
0: Nee. Nee. Oh, dat wist jij.
1: Ja, ze komen uit Schotland.
0: Hé. Hey. Jouw muziekkennis wordt toch ook eigenlijk met iedere uitzending
1: met de,
0: beter?
1: Met de dag beter. Ik moet alleen wel eerlijk zeggen, ik vind dit nummer niet zo bijzonder. Maar nee, ik weet dat ze uit Schotland komen.
0: Er zit zo'n lekkere drive achter, vind ik. Lekker nummer.
1: Ja, nou ja, ja als je, dan maak ik zelf als je ook drive wil horen, dan kun je beter de Cars luisteren.
0: Oh. God. Hij slaat gelijk even door.
1: Ja, echt goed, hè?
0: Ja, als er nog iemand is die zijn pilletjes heeft.
1: Ik denk dat wij een keertje mee moeten roemen met een pubquiz.
0: Nou, dat vind ik een goed plan. Dat gaan we ook gewoon een keer doen. Wat ging ik vertellen? De muziek die wij hier draaien in dit programma, Club 1068. Over het algemeen hebben wij iets oudere muziek. Toch?
1: Het komt uit jouw platenkoffer, dus het is stokoud.
0: Oké, goed, fijn, dank je. Maar, nou zie ik net The Weeknd met Can't Feel My Face. En dat is een nummer waarvan ik denk van, nou, dat kan nog niet zo oud zijn. Maar dat is ook al uit 2015.
1: Ja, soms gaat het zo.
0: 11 jaar geleden.
1: Soms denk je een nummertje van, dan in je gedachten is dat vorig jaar of zo, vorig jaar zomer, weet ik veel. En dan is het gewoon 10, 11 jaar oud.
0: Ja, wat moet dat met ons doen, zeg? Jeetje.
1: Met jou weten we het. De tand is tijds.

0: natuurlijk de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: Ik zit fout. Dit is The Weeknd. Ik kijk scheel, want ik zie daar Harry Styles staan.
1: Ja.
0: Maar we hadden het nog bij de Weeknd.
1: Zeggen, het is Weeknd. En dan,
0: dat, heel goed dat je dat zegt.
1: Maar dat was het programma van Patrick en Maarten. Dat zat hiervoor, weet je nog? Kun je het nog herinneren? Zijn die jonge lui die net weggingen.
0: Die net weggingen?
1: Ja, precies.
0: Oh, die maken hier ook een programma?
1: Ja, dat doen ze ook.
0: Oh, wat leuk is dat.
1: Hey, als jij echt... als jij wel iets zou kunnen...
0: Ja?
1: Wat zou je dan willen zijn? Zou jij James Bond willen zijn?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, want dan moet je met al die mooie vrouwen gelopen kussen... en dan wordt mijn vrouw wordt akelig jaloers.
1: Ja, dat zit dus dat kan niet in natuurlijk.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Maar met het salaris wat je dan meebrengt, dat is dan misschien wel weer leuk.
0: Ja, dat zou ik eens moeten vragen thuis.
1: Of je het dan wel mag. Nou ja, voor de mensen die interesse hebben om de nieuwe James Bond te zijn... De audities zijn opengesteld. En niemand minder dan casting-expert Nina Gold... is op zoek naar de nieuwe James Bond. En dat doet zij in opdracht van Amazon MGM Studios. Dat is met die brullende leeuw.
0: Ja, ja.
1: Maar want Daniel Craig, de laatste James Bond, die is ermee gestopt. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe... ze hebben mij al gebeld, maar ik had geen tijd. Dus,
0: je had geen tijd?
1: Nee, ik heb geen tijd. Nee.
0: Mag het ook een wat minder valide James Bond worden?
1: Vast. Er mogen ook mensen van kleur zijn. Ik weet niet, er staat niet bij of het een vrouw mag zijn. Maar ja, ik denk dat... Jij komt ook wel in aanmerking, waarom niet? Tegenwoordig hebben ze zoveel gadgets. Ik bedoel, je hoeft niet meer te vechten. Hè. Je kunt tegenwoordig pak je gewoon een of andere... mini doosje uit je zak en daarmee dood je alle mensen om je heen. En meer hoef je toch niet te doen als James Bond.
0: Je hebt echt heel veel verkeerde films gezien, hè? Jezus, nog aan toezicht.
1: Ja, James Bond is niet helemaal mijn stijl, maar goed.
0: Ach, was wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dit was ook leuk, lang geleden. Herken je het?
1: Ja, ik herken het wel. Is dit niet Harry Styles? Oh nee, het zijn de Time Bandits. Sorry.
0: The Time Bandits. I'm only shooting love. Oké, ik wist niet dat het love heette.

0: Time Bandits. Alides Hidding was dat, geloof ik.
1: Die bandits zorgen er maar zo voor dat de tijd heel snel gaat. Hè? Want er zit alweer 10 minuten voor 11.
0: Alweer 10 minuten voor 11. Dus over 10 minuten moeten we... Of zullen we nog gewoon een uurtje doorgaan?
1: Ja, nee, dan worden we eruit getrapt, denk ik.
0: Oh ja, ja. I'm only shooting love. Nou ja, dan hebben we nog maar een paar plaatjes te gaan op deze gedenkwaardige vrijdagavond. Ik heb geen idee waardoor die gedenkwaardig zou zijn. Maar heb jij wel eens gehoord...
1: Van de Wolverman, ja, die woont in Scheveningen.
0: Ja, dat klopt. Maar heb jij wel eens gehoord van een zanger? Misschien weet je dat hij binnenkort staat in de Johan Cruijff Arena.
1: Dat niet, hoe heet hij ook alweer? Harry Styles, heb ik net iets van gehoord.
0: Harry. Daar heb je Harry.
1: Hij staat er wel 10 keer, hè?
0: Uitverkocht, ja, knap is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. En Harry met Sign of the Times. Ik vind hem nog steeds mooi.

0: toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik... ja, die Harry Styles, die kan toch wel wat eigenlijk.
1: Ja, het allerleukste is dat die arena dan weer een keer zin in gebruik wordt.
0: Ja, dat er eens een keer wat gebeurt.
1: Ja, ja. Dat zou je zeggen.
0: Ja, ja, dat zou je zeker zeggen.
1: Daar hoef je de afgelopen maanden, wat zeg ik, de afgelopen 2-3 jaar... niet meer voor je lol naartoe.
0: Maar de huidige trainer heeft gezegd dat ze volgend jaar kampioen worden.
1: Welke huidige trainer heb je het over? Die Spanjaard?
0: Ja.
1: Ja, die Spanjaard, alle mensen uit Spanje, die zijn wel vaker de weg kwijt.
0: Oké, je hoorde Harry Styles met Sign of the Times. En dan zeg je natuurlijk van... ja, maar had Prince niet ook zo'n nummer? Sign of... Ja, klopt. Zelfde titel, heel ander nummer. Maar er is nog een derde nummer. Een derde uitvoering van een nummer met de titel Sign of the Times. Nou moet ik... Kijk, ik wil hier op het dingetje drukken. Mijn armpjes zijn te kort.
1: Er is wel meer te kort.

0: geinig, hè? Leuk, hè? De Bell Stars heet het groepje. Een aantal meisjes.
1: Waren allemaal meiden, toch?
0: Waren allemaal meiden.
1: Alleen maar meiden. Ja. Ja.
0: Allemaal meiden, leuke meiden. Hoor. Kan niet anders zeggen. En die hadden dus ook een nummer wat getiteld was... The Sign of the Times. Hé, hey, vriend...
1: Ja, hoe heet je weer? Ja, jij mag me gewoon lid van de orde van randebielen noemen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, oké, nou, dan gaan we dat gewoon doen.
1: Ik ben bang, ik kan me zo meteen weer moeten inleveren als ik zo doorga. Maar goed, wat ben je nou toch allemaal aan het doen, man? Weet je het wel gewoon weer niet?
0: Nou,
1: Of zet je bril op, dat helpt ook wel aan.
0: Nee, ik wilde het ene nummer draaien, maar uiteindelijk heb ik besloten om het andere nummer te doen.
1: Ah,
0: ja. Hey, het was weer een feest om hier met jou het programmaatje te doen.
1: Ja.
0: We gaan kijken of we dat volgende week weer voor elkaar gaan krijgen. Dan gaan we, als het goed is, de live registratie van het A1-concert ten gehore brengen. En, nou ja, zullen we maar gewoon zeggen tegen iedereen... Het was onze grote eer. We dachten dat het een tragedie zou worden, maar ja. Zelfs dat viel wel mee.
1: Nou Frank, bedankt voor het luisteren.
0: En alle andere mensen die per ongeluk toevallig ook zijn ingeschakeld.
1: Ja.
0: Jongens, allemaal een heel fijn weekend.

0: avond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Stem voor jouw regio.
3: A1 Radio.
4: Your ultimate dance radio starts now.
5: From DJ Tone.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio.
3: Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

at the bottom.

that ever was.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio.

0: in Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten.